0: vallen vooral in het noorden en westen buien. De wind waait matig uit het noordwesten en wordt later vrij krachtig in het Waddengebied. In de middag blijft het wisselend bewolkt met buien, maar die nemen af in aantal en kracht. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. 'S Avonds schijnt af en toe de zon en is er plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Komende nacht blijft het droog, behalve in het noorden. Temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Zondag. Veel bewolking met in het noordoosten enkele buien. In het zuiden breekt de zon door. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8. En het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een €500.000 ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de drie Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa is weer aan het werk. Rubén Rocha Moya stapte dit voorjaar tijdelijk op nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor banden met een drugskartel. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt terug te keren met een zuiver geweten. Justitie in de VS beschuldigt hem en 9 anderen ervan te hebben samengewerkt met het Sinaloa-kartel en eist hun uitlevering. President Sheinbaum wil onomstotelijk bewijs zien voordat Mexico actie onderneemt tegen Rocha Moya. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%. De Nasdaq ook 0,4%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale.
3: De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien langs de kust, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar het matig is uit het noordwesten. Morgenochtend zijn er vooral in het noorden en westen buien. De wind is zwak tot matig en wordt in het Waddengebied aan het einde van de ochtend vrij krachtig. In de middag is het wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt ongeveer 20 graden met matige wind uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. 'S Avonds schijnt af en toe de zon en is er hier en daar nog een lichte bui mogelijk. Zondag in het noordoosten nog een enkele bui, verder droog met zon en wolken. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Witte Huiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Franse autoriteiten hebben 300.000 condooms teruggeroepen, nadat uit laboratoriumtests bleek dat 2 producten het risico op scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms al hebben gebruikt, wordt aangeraden zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. Het gaat om verschillende soorten condooms, onder meer van het Japanse Okamoto Industries en de merken MyLubi en Friday Bay. De autoriteiten troffen op webshops ook condooms aan zonder EU-conformiteitskeurmerk of Franstalig etiket. Volgens de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Nederland geen sprake van een terugroepactie of speciale waarschuwing. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2de week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
6: Oostenrijkse boeren krijgen

0: Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het ene op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werro in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester

0: Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien in de kustgebieden. In het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend zijn er vooral in het noorden en westen buien. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. In de middag wordt het wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. 'S Avonds schijnt er nog af en toe zon en kan er een lichte bui vallen. Zondag is het wisselend bewolkt, met in het noordoosten nog een enkele bui. In het zuidwesten zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het binnenlands nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog 1 groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog 2 keer op de paal schoot en 4 ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar 2e wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien in de kustgebieden. In het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend zijn er vooral in het noorden en westen buien. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. In de middag wordt het wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. 'S Avonds schijnt er nog af en toe zon en kan er een lichte bui vallen. Zondag is het wisselend bewolkt, met in het noordoosten nog een enkele bui. In het zuidwesten zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De SGP en JA21 voeren nog altijd verkennende gesprekken op het ministerie van Financiën over de begroting van 2027. Voor de derde keer deze week spraken Kamerleden André Vlag en Michiel Hogeveen met minister Ilko Heijnen. Volgens JA21 heeft het kabinet nog geen totaalbeeld van de overheidsfinanciën en ontbreken de plussen en minnen die nodig zijn om echt te onderhandelen. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met de minister en constateerde dat Heijnen vooral luisterde. Eerder liet Pro al weten dat de afwachtende houding van het kabinet hen een doorn in het oog is. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Bittenhuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3e tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2e golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeague noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
2: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werro in 1 minuut 55,33. Broeders Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien langs de kust. In het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen vroeg vallen er vooral in het noorden en westen buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied aan het eind van de ochtend vrij krachtig. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met buien die in de loop van de middag minder worden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenavond schijnt af en toe de zon en kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen. Zondag is er in het noordoosten nog een enkele bui mogelijk. Elders blijft het droog met geleidelijk meer zon. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden volgens actiegroep Dolle Mina ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden waren het er circa 125 en in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100. De deelnemers trokken met fietsbellen en leuzen door de straten met protestborden met teksten als "De nacht is ook van ons" en "Niet bang, wel boos". Op enkele plaatsen waren kleine incidenten, maar niemand raakte gewond. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Wittehuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
2: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Twee lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeague noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien langs de kust. In het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt rond de 12 graden. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen vroeg vallen er vooral in het noorden en westen buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied aan het eind van de ochtend vrij krachtig. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met buien die in de loop van de middag minder worden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenavond schijnt af en toe de zon en kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen. Zondag is er in het noordoosten nog een enkele bui mogelijk, elders blijft het droog met geleidelijk meer zon. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden volgens actiegroep Dolle Mina ongeveer 150 mensen.

0: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt De Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Bittenhuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.

0: De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de drie Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een derde tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat president Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. 2 lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechters krijgen nu extra tijd om na te denken over het verzoek van de regering. De rechtszaak is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale gebouwen, nadat de oostvleugel van het Witte Huis was gesloopt zonder goedkeuring van het congres. Het project omvat naast de balzaal ook een ondergronds complex met schuilkelders en medische voorzieningen en kost volgens de regering zo'n $400 miljoen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broedersbol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien in de kustgebieden, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 12 graden met weinig wind. Aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend zijn er vooral in het noorden en westen buien. In de middag blijft het wisselend bewolkt met af en toe een bui, maar die worden gaandeweg minder. Het wordt rond de 20 graden met matige wind uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond eerst nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui. In de nacht naar zondag blijft het in het noorden nog onrustig met een enkele bui, elders droog. Zondag veel bewolking in het noordoosten met enkele buien, in het zuiden meer zon. De temperatuur loopt dan op naar 18 tot plaatselijk 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Bittenhuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren is tevreden dat de Nederlandse hockeysters met nog één groepswedstrijd te gaan de halve finales van het WK hebben bereikt. Oranje won van India met 2-0, waarbij het team nog twee keer op de paal schoot en vier ballen van de lijn werden gehaald. Zondag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd tegen China. Een wedstrijd die voor Oranje zelf niet meer cruciaal is, maar wel voor andere teams in de pool. Eeren zegt dat zijn ploeg vol voor de winst zal gaan in het volle stadion. Hij vindt dat er nog genoeg verbeterpunten zijn. Vooral het rendement moet omhoog. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien langs de kust, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden en westen buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en wordt in het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenavond af en toe zon, met hier en daar nog een lichte bui. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Zondag in het noorden nog wat buien, elders vooral droog met zonnige perioden. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt De Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hogeland hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Wittehuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
6: De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel. De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in 2 golven kwamen, waarbij de 2de golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2de week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
6: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy-schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41.
5: Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt. In totaal moesten 85 mensen medisch behandeld worden, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De situatie liep uit de hand tijdens de wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern, nadat er in de eerste 90 minuten geen doelpunten waren gevallen. Supporters van Waldhof Mannheim gooiden bekers naar de spelersbank van FC Kaiserslautern en aanhangers van FC Kaiserslautern schoten vuurwerk af in de richting van de hoofdtribune. Supporters van Waldhof Mannheim bestormden het veld, waarna de politie te paard moest ingrijpen om de orde te herstellen. Ook de politie werd met vuurwerk beschoten. De wedstrijd werd na een dreiging van staking toch uitgespeeld en Kaiserslautern won na verlenging met 1-0. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er buien langs de kust, in het zuidwesten mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden en westen buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en wordt in het Waddengebied later vrij krachtig. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenavond af en toe zon, met hier en daar nog een lichte bui. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Zondag in het noorden nog wat buien, elders vooral droog met zonnige perioden. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
11: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
12: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
13: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
14: De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
18: Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar.
19: Bittenhuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
20: De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de drie Limburgse hulpverleningszones in België.

0: Er liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis. Russische drones hebben een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, waarbij minstens 15 mensen om het leven kwamen. Ruim 130 mensen raakten gewond, onder wie enkele tientallen kinderen. President Zelensky spreekt van terroristische daden en zegt dat de drones in twee golven kwamen, waarbij de tweede golf gericht was op hulpdiensten. Ook de regio Mykolaiv werd getroffen. Daar vielen zeker 4 doden, onder wie 3 kinderen. De VN meldde onlangs een stijging in het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne, met in juli het hoogste aantal doden sinds mei 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen.

0: en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt. In totaal moesten 85 mensen medisch behandeld worden, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De situatie liep uit de hand tijdens de wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern, nadat er in de eerste 90 minuten geen doelpunten waren gevallen. Supporters van Waldhof Mannheim gooiden bekers naar de spelersbank van FC Kaiserslautern en aanhangers van FC Kaiserslautern schoten vuurwerk af in de richting van de hoofdtribune. Supporters van Waldhof Mannheim bestormden het veld, waarna de politie te paard moest ingrijpen om de orde te herstellen. Ook de politie werd met vuurwerk beschoten. De wedstrijd werd na een dreiging van staking toch uitgespeeld en Kaiserslautern won na verlenging met 1-0. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral langs de westkust en in het noordwesten wat buien met een kleine kans op onweer. Het wordt rond de 12 graden. Weinig wind landinwaarts, aan de kust matige wind uit het noordwesten. Vanochtend vooral in het noorden en westen nog buien. De wind is zwak tot matig, maar in het Waddengebied aan het einde van de ochtend vrij krachtig. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt ongeveer 20 graden. Matige wind uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Matige wind, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht in het noorden nog een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten enkele buien. In het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond droog en geleidelijk opklarend.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een €500.000 ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. 1 van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
8: De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel.
7: De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid, een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%.
0: Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
9: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plasticverpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen.
11: FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de Eerste Divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de vijfde plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt. In totaal moesten 85 mensen medisch behandeld worden, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De situatie liep uit de hand tijdens de wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern, nadat er in de eerste 90 minuten geen doelpunten waren gevallen. Supporters van Waldhof Mannheim gooiden bekers naar de spelersbank van FC Kaiserslautern en aanhangers van FC Kaiserslautern schoten vuurwerk af in de richting van de hoofdtribune. Supporters van Waldhof Mannheim bestormden het veld, waarna de politie te paard moest ingrijpen om de orde te herstellen. Ook de politie werd met vuurwerk beschoten. De wedstrijd werd na een dreiging van staking toch uitgespeeld en Kaiserslautern won na verlenging met 1-0. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral langs de westkust en in het noordwesten wat buien met een kleine kans op onweer. Het wordt rond de 12 graden. Weinig wind landinwaarts, aan de kust matige wind uit het noordwesten. Vanochtend vooral in het noorden en westen nog buien. De wind is zwak tot matig, maar in het Waddengebied aan het einde van de ochtend vrij krachtig. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien die later afnemen. Het wordt ongeveer 20 graden. Matige wind uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Matige wind, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht in het noorden nog een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten enkele buien, in het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond droog en geleidelijk opklarend.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie.
0: In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. De NS heeft vrijdag 50.000 raceliefhebbers per trein van en naar Zandvoort vervoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen op vrijdag 33.000 Formule 1-fans met de trein reisden. Om iedereen binnen afzienbare tijd op de plek van bestemming te krijgen, vertrekt er iedere 5 minuten een trein, die de NS voor de gelegenheid de Max Express heeft genoemd. In totaal waren zo'n 100.000 mensen aanwezig op het circuit. Zaterdag, als om 12 uur de sprintrace wordt verreden, adviseert de NS racefans extra vroeg op pad te gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. 1 van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
7: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Wittehuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
15: De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de 3 Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel.
16: De politie in Zweden meldt dat bij een aanval met een zwaard op een middelbare school in Fagersta 1 persoon is omgekomen. De verdachte is een 18-jarige oud-leerling die vrijdagmiddag zijn oude school binnendrong. 2 jongens raakten ernstig gewond, een 3de tiener liep lichte verwondingen op. De politie schoot de verdachte neer en arresteerde hem. Daarna werd het dodelijke slachtoffer in de school gevonden. Koning Carl Gustaf heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van verslagenheid. Een jaar na de dodelijkste schietpartij in de Zweedse geschiedenis.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
17: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,14%. De Nasdaq ook 0,14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
18: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
19: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren.
20: Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
21: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
22: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
23: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League.
26: Frédérique Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen.
27: FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht.
28: Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broedersbol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028.
29: Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt. In totaal moesten 85 mensen medisch behandeld worden, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De situatie liep uit de hand tijdens de wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern, nadat er in de eerste 90 minuten geen doelpunten waren gevallen. Supporters van Waldhof Mannheim gooiden bekers naar de spelersbank van FC Kaiserslautern en aanhangers van FC Kaiserslautern schoten vuurwerk af in de richting van de hoofdtribune. Supporters van Waldhof Mannheim bestormden het veld, waarna de politie te paard moest ingrijpen om de orde te herstellen. Ook de politie werd met vuurwerk beschoten. De wedstrijd werd na een dreiging van staking toch uitgespeeld en Kaiserslautern won na verlenging met 1-0. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het westen en noordwesten buien, hier en daar met kans op onweer. Het wordt rond de 12 graden. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanochtend nog buien in het noorden en westen. In het Waddengebied neemt de wind later toe. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien, maar die worden minder. Maximaal rond de 20 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Vannacht vooral in het noorden een bui, elders droog. Morgen in het noordoosten nog enkele buien, verder afwisselend bewolkt en zonnig. Het wordt 18 tot 23 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas.
10: In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht.
11: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekte voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
0: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
7: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
9: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
12: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
13: Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm.
14: Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en twee lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar.
15: Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
16: De Limburgse brandweerlieden die hielpen bij het blussen in de Hoge Venen zijn terug naar de kazerne. Volgens de Belgische omroep VRT is de brand grotendeels onder controle. Vrijdag hebben de ploegen nog nageblust in een bosje aan de oostzijde. Sinds zaterdag hielpen 20 tot 22 brandweerlieden uit de drie Limburgse hulpverleningszones in België. Ook Nederlandse Chinook-helikopters werden ingezet, omdat die veel meer water kunnen aanvoeren dan het Belgische blusmaterieel.
17: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%. De Nasdaq ook 14%. En de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
21: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
22: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
23: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
30: De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel.
1: Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index

0: tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar 2e wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt. In totaal moesten 85 mensen medisch behandeld worden, van wie er 8 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De situatie liep uit de hand tijdens de wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern, nadat er in de eerste 90 minuten geen doelpunten waren gevallen. Supporters van Waldhof Mannheim gooiden bekers naar de spelersbank van FC Kaiserslautern en aanhangers van FC Kaiserslautern schoten vuurwerk af in de richting van de hoofdtribune. Supporters van Waldhof Mannheim bestormden het veld, waarna de politie te paard moest ingrijpen om de orde te herstellen. Ook de politie werd met vuurwerk beschoten. De wedstrijd werd na een dreiging van staking toch uitgespeeld en Kaiserslautern won na verlenging met 1-0. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral langs de westkust buien met een kleine kans op onweer. Het wordt rond de 12 graden. Weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanochtend vooral in het noorden en westen buien. De wind is zwak tot matig noordwestelijk, in het Waddengebied tegen het einde van de ochtend vrij krachtig. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien die later afnemen, eerst in het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Matige wind uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Matige wind, in het noorden vrij krachtig. Morgen veel bewolking, in het noordoosten enkele buien, in het zuiden ook zon. Overdag 18 tot lokaal 23 graden. Matige noordwestenwind. 's Avonds wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl.

0: Snel op je smartphone of in de auto met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Bittenhuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerd accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan €7 naar minder dan €5 na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt €55 miljoen op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten.
2: Roda JC klom naar de vijfde plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral langs de westkust buien met een kleine kans op onweer. Het wordt rond de 12 graden. Weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanochtend vooral in het noorden en westen buien. De wind is zwak tot matig noordwestelijk, in het Waddengebied tegen het einde van de ochtend vrij krachtig. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien die later afnemen, eerst in het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Matige wind uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Matige wind, in het noorden vrij krachtig. Morgen veel bewolking, in het noordoosten enkele buien, in het zuiden ook zon. Overdag 18 tot lokaal 23 graden. Matige noordwestenwind. 's Avonds wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Wittehuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
5: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
6: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen.
1: De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop, zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Avantium was vrijdag de meest in het oog springende verliezer op de Amsterdamse beurs, met een verlies van ruim 10%. Het aandeel zakte in enkele dagen van meer dan 7 euro naar minder dan 5 euro, na de aankondiging van nieuwe financieringsplannen waarbij het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Avantium hoopt 55 miljoen euro op te halen en praat ook over leningen die in aandelen kunnen worden omgezet. Het bedrijf werkt aan plantaardige grondstoffen voor plastic verpakkingen, maar is langer bezig met de productieopstart bij een fabriek in Delfzijl. De AEX-index sloot vrijdag 0,3% hoger op 1105,97 punten, te midden van onrust over de rentes op de obligatiemarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune.
2: Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral langs de westkust buien met een kleine kans op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanochtend vallen de meeste buien in het noorden en westen en in het Waddengebied steekt later een vrij krachtige noordwestenwind op. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met buien die in de loop van de middag afnemen. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond klaart het op, maar er kan nog een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het zuiden droog, in het noorden kan het nog een keer regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noordoosten nog wat buien. In het zuidwesten valt er meer zon te zien en het wordt daar ook wat warmer. 18 graden in het noorden, 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een 500.000 euro ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vastkwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van €825 miljoen opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale.
2: De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar 2e wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral langs de westkust buien met een kleine kans op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanochtend vallen de meeste buien in het noorden en westen en in het Waddengebied steekt later een vrij krachtige noordwestenwind op. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met buien die in de loop van de middag afnemen. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond klaart het op, maar er kan nog een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het zuiden droog, in het noorden kan het nog een keer regenen. De temperatuur zakt naar 7 tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noordoosten nog wat buien. In het zuidwesten valt er meer zon te zien en het wordt daar ook wat warmer. 18 graden in het noorden, 23 graden in het zuidwesten.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD.
1: De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid.

0: zware incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt

0: om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Bittenhuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy-schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette tot 2022 jarenlang geautomatiseerde accounts van chauffeurs stop zonder dit te communiceren. Chauffeurs werden daardoor van het een op het andere moment zonder inkomen via Uber gezet. De toezichthouder oordeelt dat een computer niet zelfstandig mag besluiten over zaken met grote gevolgen voor mensen. Uber gaat in beroep tegen de boete en noemt de hoogte disproportioneel. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China. En met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral in het westen buien, aan de westkust mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied tegen het einde van de ochtend vrij krachtig. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien die geleidelijk minder worden. Het wordt rond de 20 graden. Matige wind uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond af en toe zon, hier en daar nog een lichte bui. Vannacht in het noorden nog een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten enkele buien. In het zuiden ook zonnige momenten. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle-festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekte voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
4: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen
0: reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% voor Canadese producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Een vertegenwoordiger van de regering Trump zegt dat het enige doel van de VS is banen en toeleveringsketens veilig te stellen en de productie terug te halen naar de VS. Premier Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
7: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
9: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy-schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
10: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
11: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werro in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar 2e wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral in het westen buien, aan de kust mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien, maar die nemen af in aantal en kracht. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond af en toe zon en hier en daar nog een lichte bui. Vannacht in het noorden kans op een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten enkele buien. In het zuiden ook zon. Middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD.
19: De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas.
20: In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
21: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt De Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
22: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
23: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oude Water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten.
0: President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
1: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
2: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Eén van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
3: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakte 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
4: Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar.
5: Wittehuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% voor Canadese producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Een vertegenwoordiger van de regering Trump zegt dat het enige doel van de VS is banen en toeleveringsketens veilig te stellen en de productie terug te halen naar de VS. Premier Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
30: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt.
7: Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
9: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
10: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
11: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992.
14: In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vooral in het westen buien, aan de kust misschien met onweer. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied later vrij krachtig. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien die gaandeweg minder worden. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui. Vannacht in het noorden een bui, elders droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts, aan de kust blijft het 15 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten nog wat buien, in het zuiden meer zon. Middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas.
22: In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht.
23: De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen.
30: Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
0: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
1: Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
6: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
24: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
25: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste twee mensen om het leven gekomen.
7: Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
8: Bij de Kroatische stad Zadar

0: Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% voor Canadese producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Een vertegenwoordiger van de regering Trump zegt dat het enige doel van de VS is banen en toeleveringsketens veilig te stellen en de productie terug te halen naar de VS. Premier Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
3: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
5: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
6: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeague noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
7: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot.

0: sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar 2e wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het westen enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten. In het Waddengebied is het vrij krachtig. Vanmiddag komt er af en toe zon en wordt het van het westen uit steeds droger. Het wordt zo'n 20 graden. De wind blijft matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog wat zon en kan er plaatselijk een lichte bui vallen. Morgen in het noordoosten nog enkele buien. Verder wordt het droger met af en toe zon. Temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%
5: schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Witte Huis-woordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% voor Canadese producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Een vertegenwoordiger van de regering Trump zegt dat het enige doel van de VS is banen en toeleveringsketens veilig te stellen en de productie terug te halen naar de VS. Premier Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series. Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht.
7: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992.
6: In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui, vooral in het westen. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag komt de zon er regelmatig bij. Nog enkele buien, maar vanuit het westen wordt het steeds vaker droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, met plaatselijk een lichte bui. In de nacht blijft het droog, behalve in het noorden waar nog een bui kan vallen. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, met vooral in het noordoosten wat buien. In het zuiden ook af en toe zon. De middag wordt 18 tot 23 graden en 's avonds klaart het overal op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen. Maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een €500.000 ingezameld.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
5: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Wittehuiswoordvoerster Caroline Leavitt keert terug naar MAGA Inc., een politiek actiecomité dat president Donald Trump steunt. Dat zei ze vrijdag tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Leavitt kondigde vorige week aan eind augustus te vertrekken uit het Witte Huis. Ze werkte eerder voor MAGA Inc. voordat ze in 2024 overstapte naar de presidentiële campagne van Trump. Trump heeft nog geen opvolger voor haar benoemd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% voor Canadese producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Een vertegenwoordiger van de regering Trump zegt dat het enige doel van de VS is banen en toeleveringsketens veilig te stellen en de productie terug te halen naar de VS. Premier Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren.
5: Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
11: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen.
6: FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht.
7: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het westen enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag komt af en toe de zon door en wordt het van het westen uit geleidelijk droger. Het wordt rond de 20 graden. De wind blijft matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt nog wat zon en kan er plaatselijk een lichte bui vallen. Komende nacht is het in het noorden nog even nat, elders droog met temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Morgen veel bewolking met vooral in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden schijnt af en toe de zon. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3:23 en bereikt om 6:14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO-theorie-HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt De Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Inwoners van Zandeweer en omliggende dorpen reageren wisselend op de aardbeving van vrijdagochtend. Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land hoorde verhalen van ouders die hun huilende kinderen gerust moesten stellen.
5: maar er zijn ook mensen die er gewoon doorheen hebben geslapen. De beving had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Regeringscommissaris Henk Nijboer vindt het zorgelijk dat sommige mensen zo gelaten zijn dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. Tot uur zijn bij het instituut Mijnbouwschade Groningen 130 schademeldingen binnengekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vastkwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort.
17: Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen.
18: De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% voor Canadese producten zoals wijn, hockeysticks en cement.
19: Een vertegenwoordiger van de regering Trump zegt dat het enige doel van de VS is banen en toeleveringsketens veilig te stellen en de productie terug te halen naar de VS.
20: Premier Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
21: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
23: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
24: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
25: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League.
28: Frédérique Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China. En met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht.

0: minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarden ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met hier en daar een bui, vooral in het westen. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag klaart het van het westen uit op en zijn er enkele buien mogelijk. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui. Vannacht in het noorden een enkele bui, elders droog met temperaturen tussen 7 en 15 graden. Morgen in het noordoosten nog wat buien, verder af en toe zon. Het wordt 18 tot plaatselijk 23 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige

0: Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het Hardstyle Festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. Twee weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim €500.000 ingezameld.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
4: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vastkwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
3: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered.
0: Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben.
0: GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
3: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan een miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, vooral in het westen. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag is er af en toe zon en wordt het van het westen uit steeds droger. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond schijnt de zon nog even en kan er plaatselijk een lichte bui vallen. Vannacht blijft het droog op wat buien in het noorden na. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten nog wat buien. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 23 graden.
7: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3:23 en bereikt om 6:14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekte voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten, maar een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdag is de zwemmer in Oudewater uit het water gestapt.
0: Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En tot nu toe is ruim een half miljoen euro ingezameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken.
8: Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
9: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
11: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
12: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
13: Oostenrijkse boeren krijgen €240 miljoen overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan €1 miljard aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internationale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media €35 miljoen. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen.
16: FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen.
17: Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de vijfde plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, vooral in het westen. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Er komen nog wat buien voor, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt zo'n 20 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon, met hier en daar een lichte bui. Vannacht kan het in het noorden nog een keer regenen, elders blijft het droog. Temperaturen variëren van 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking met buien in het noordoosten. In het zuiden wat meer zon. Middagtemperaturen van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De treinen naar Zandvoort zijn zaterdagochtend druk vanwege de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur op station Zandvoort aankomen, krijgen 50% korting. Zaterdag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken.
4: Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen. Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim €66.000 terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek café in de Tolhuistuin op 11 oktober 2025, waar Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren langskwam, kostte €18.819,50. 2 weken later vond een luxe bijeenkomst plaats in het Crown Plaza in Amsterdam-Zuid, enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, met een rekening van €6.930. Het budget is nadrukkelijk niet voor verkiezingscampagnes.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
24: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt.
0: Terecht oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
1: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Bij de Kroatische stad Zadar is een vliegtuigje neergestort. Zeker 2 mensen zijn om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië. De Kroatische luchtverkeerscentrale verloor vrijdag het contact met het vliegtuig en sloeg alarm. Een reddingsteam vond vrijdagavond laat het wrak en 2 lichamen in bergachtig gebied, ongeveer 60 kilometer van Zadar.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
7: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
26: TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken.
0: In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt.
8: Het Amerikaanse gamesbedrijf Take-Two stapt naar de rechter om achter hackers aan te gaan die vermeende beelden van GTA 6 hebben gelekt. Het bedrijf wil dat Microsoft en Discord informatie vrijgeven om de hackers te kunnen identificeren. Deze week doken meerdere vermeende gameplay-video's op van een hackerscollectief dat zichzelf CyberLeak noemt. De groep beweert een speelbare versie van de nog niet uitgebrachte game in handen te hebben. GTA 6 moet op 19 november uitkomen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series.
9: Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in 1850 begonnen. Landbouwminister Norbert Tocznik zegt dat de droogte voor meer dan 1 miljard euro aan schade heeft veroorzaakt, waarbij bijna alle gewassen zijn getroffen. De regering maakt onder meer geld vrij om premies voor droogteverzekeringen te subsidiëren. Ook wil de regering waarborgen dat boeren op korte termijn genoeg geld hebben om rekeningen te betalen en zaaigoed, meststoffen en diervoeder te kopen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Curtis Jones vertrekt na 16 jaar bij Liverpool. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 5 jaar bij Internazionale. De Italiaanse kampioen betaalt volgens media 35 miljoen euro. Jones kwam op 9-jarige leeftijd in de jeugdopleiding terecht en speelde 228 wedstrijden voor Liverpool. Met de club won hij de Champions League en 2 keer de Premier League.
12: Frédérique Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen.
13: FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun 3e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat 3e met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht.
14: Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werro in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar 2e wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028.
27: Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan.
28: Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag af en toe zon. Er komen nog wat buien voor, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon. Plaatselijk kan er nog een lichte bui vallen. Komende nacht is het in het noorden nog even nat. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden af en toe zon. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma.
19: Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. De Nederlandse DJ LNYTNZ is van de line-up van het hardstyle festival Decibel Outdoor gehaald, omdat hij zaterdag optreedt in Moskou. Organisator B2S zegt dat ze niet wisten van het optreden in Rusland toen ze de DJ boekten voor het festival in Hilvarenbeek. LNYTNZ zou de show in Moskou ook later niet bij de organisatie hebben gemeld. Nadat vrijdag in de media naar buiten kwam dat de artiest inmiddels in Moskou is, besloot B2S zijn optreden te schrappen.
1: Decibel Outdoor vindt over een week plaats in de Beekse Bergen en trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers.
2: De Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie moet ruim 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat geld was bedoeld voor fractieondersteuning, maar werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne, meldt de Telegraaf. Zo organiseerde FVD in 2025 meerdere bijeenkomsten op toplocaties. Een politiek

0: voor verkiezingscampagnes. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
2: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
3: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
4: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
5: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese

0: belastingregels te hervormen, kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een leaseblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Femke Broedersbol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werraud in 1 minuut 55,33. Broedersbol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag is er af en toe zon. Er komen nog enkele buien voor, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond nog af en toe zon en plaatselijk een lichte bui. In de nacht blijft het droog, behalve in het noorden waar nog een bui kan vallen. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden ook zon. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Lucky. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny, 67. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. Lucky werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. Afgelopen maandag verspreidde de politie beelden van hem, waarop meer dan 500 tips binnenkwamen. Kenny verdween in 1993 in Vancouver en zou sindsdien een zwervend bestaan leiden. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO-theorie-HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Emmen en MVV Maastricht hebben ook hun derde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Emmen versloeg thuis Jong AZ met 3-1. MVV won met 1-0 van FC Volendam. Beide clubs staan nu met 9 punten aan kop. Heracles Almelo kan zich maandag bij hen voegen als het wint van Jong FC Utrecht. Almere City boekte een ruime 3-0 overwinning bij Vitesse en staat derde met 7 punten. Roda JC klom naar de 5e plaats met 6 punten na een 1-0 zege bij FC Dordrecht. Frederik Matla is blij dat ze van waarde kan zijn voor het Nederlands hockeyteam. De 29-jarige speelster zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 tegen India, waarmee Oranje op het WK al zeker is van een plek in de halve finale. Matla erkent dat Oranje vaker uit veldgoals kan scoren en vindt dat het team in de cirkel niet scherp genoeg is. Het team benaderde de wedstrijd tegen India als een kwartfinale. Zondag speelt Oranje tegen China en met een ruime zege kan Nederland die tegenstander helemaal uitschakelen. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028.
6: Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
7: Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Het wordt rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en hier en daar een lichte bui. Vannacht blijft het droog, behalve in het noorden waar nog een bui kan vallen. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts, aan de kust 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 23 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee, in Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered.
9: Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs.
11: Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint.
12: Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores.
13: Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Er komen nog enkele buien voor, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
3: Vanavond kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen bij af en toe wat zon. Vannacht blijft het droog, behalve in het noorden waar een bui kan vallen. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met in het noordoosten enkele buien. In het zuiden ook wat zon. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de 2 meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO-brugklas. In verschillende steden zijn vrijdagnacht opnieuw honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar na de eerdere actie van Wij eisen de nacht op, fietsten mensen mee in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn, Den Bosch, Middelburg, Zutphen en Deventer. In Amsterdam deden ongeveer 150 mensen mee. In Leeuwarden circa 125, in Zutphen en Deventer samen ongeveer 100 en in Den Bosch, Middelburg en Apeldoorn per stad ongeveer 50. Op enkele plaatsen waren incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn zorgde een groep fatbikers korte tijd voor overlast. En in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. De acties ontstonden na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die na het uitgaan in Amsterdam op weg naar huis om het leven werd gebracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet?
19: zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
20: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
21: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
22: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
23: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
24: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert,
1: in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
2: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabis.

0: In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 14%, de Nasdaq ook 14% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. TikTok en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over privacy schendingen van kinderen. Het ministerie stapte in 2024 naar de rechter omdat de filmpjes-app illegaal gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. In januari stemde ByteDance al in met een joint venture, die voor het grootste deel in Amerikaanse handen komt, om een verbod van de app te voorkomen. TikTok wordt door meer dan 200 miljoen Amerikanen gebruikt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op.

0: dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint. Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Er komen nog wat buien voor, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond eerst nog af en toe zon, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht een enkele bui in het noorden, elders droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog buien. In het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
5: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkopen in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. Chinezen moeten daardoor veel belasting betalen over vermogen en beleggingswinsten in het buitenland. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door het financiële persbureau Bloomberg zijn geraadpleegd.
6: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
5: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
6: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
5: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt.
6: Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De 26-jarige atlete kwam tot een tijd van 1 minuut 55,41. Vorige week vrijdag evenaarde ze bij de EK in Birmingham nog het oude record van Ellen van Lange uit 1992. In Lausanne ging de zege naar de Zwitserse Audrey Werreau in 1 minuut 55,33. Broeders-Bol maakte vorig najaar, na haar tweede wereldtitel op de 400 meter horde in Tokio, bekend voortaan op de 800 meter uit te komen, met als doel Olympisch goud in Los Angeles in 2028. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint.
9: Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig.
11: Vanmiddag af en toe zon. Er komen nog wat buien voor, maar vanuit het westen wordt het steeds droger. Het wordt rond de 20 graden. De wind blijft matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon. Plaatselijk valt nog een lichte bui. Vannacht in het noorden een enkele bui, elders droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden ook wat zon. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
15: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
16: Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend.
17: Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma.
18: Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon.
19: Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
22: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
23: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
24: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
25: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
26: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven.
1: China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
2: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
3: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
5: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
6: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de 2e week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen.
10: De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint. Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Voetballer Matteo Dams verlaat na anderhalf jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag komt af en toe de zon door. Er zijn nog wat buien, maar vanaf het westen wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt de zon nog even en is er plaatselijk kans op een lichte bui. Vannacht blijft het in het zuiden droog, in het noorden valt er nog een bui. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden breekt de zon door. Het wordt 18 tot 23 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft 1 pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
18: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct
4: en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
19: Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend.
20: Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma.
21: Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3:23 en bereikt om 6:14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon.
22: Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
25: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
26: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
0: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
1: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. Twee opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
2: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tenminste 2 mensen om het leven gekomen. Eerder op vrijdag vielen zeker 15 doden bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in Kryvyi Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij raakten ruim 130 mensen gewond. In het zuidelijke Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond. Juli was de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022, met zeker 437 doden door Russische aanvallen, meldt de Mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
7: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
27: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
8: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
9: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint. Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Voetballer Matteo Dams verlaat na 1,5 jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar.
4: Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt.

0: Nat, elders droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking met vooral in het noordoosten nog enkele buien. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een verkeersongeluk in het noorden van

0: Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. 1 van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheitsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Arsenal is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg versloeg Coventry City met 3-0. Kai Havertz opende de score na een kwartier, Bukayo Saka verdubbelde de voorsprong en Martin Ødegaard maakte er 3-0 van. Oranje international Jurrien Timber ontbrak bij Arsenal vanwege een liesblessure. Arsenal won zondag ook al de Engelse Supercup door Manchester City met 3-0 te verslaan. Bij een voetbalwedstrijd in het Duitse Mannheim zijn 35 politiemensen gewond geraakt door gewelddadigheden. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern. Na een doelpuntloze eerste 90 minuten gingen spelers elkaar te lijf en gooiden supporters bekers en vuurwerk naar de spelersbank en de hoofdtribune. Daarna bestormden aanhangers van Waldhof Mannheim het veld en moest de politie te paard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. De Duitse Voetbalbond heeft een grondig onderzoek aangekondigd en zegt dat het geweld gevolgen zal hebben voor beide clubs. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint.
2: Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Voetballer Matteo Dams verlaat na anderhalf jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag af en toe zon en nog enkele buien, maar vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, plaatselijk een lichte bui. Vannacht in het noorden een bui, elders droog. Minima tussen de 7 en 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten wat buien. In het zuiden ook zonnige momenten. Middagtemperaturen van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft 1 pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit. wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend.
9: Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon. Nederland heeft te weinig mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs raakt steeds minder populair. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaarsleerlingen met 20%, schrijft het AD. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO Basis en VMBO Kader, de twee meest beroepsgerichte stromen. Koos in 2016 nog meer dan 1 op de 5 groep 8 leerlingen voor zo'n brugklas. Inmiddels is dat 1 op de 7. Tegelijkertijd kiezen steeds meer kinderen voor een VMBO Theorie HAVO brugklas. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
11: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
9: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
12: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
16: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
17: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
18: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
19: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt.
20: Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Voetballer Matteo Dams verlaat na 1,5 jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vanaf de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma. Voormalig wereldkampioen boksen Zolani Tete uit Zuid-Afrika is vrijdag doodgeschoten voor zijn huis in Mdantsane in de provincie Oost-Kaap. De 38-jarige Tete arriveerde bij zijn woning toen 2 gewapende mannen met bivakmutsen uit een voertuig stapten en het vuur openden. De moord vestigt opnieuw de aandacht op gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika, dat ondanks een recente daling nog steeds een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft. Tete was van 2017 tot 2019 houder van de bantamgewichtstitel van de World Boxing Organization en in 2014 van de supervlieggewichtstitel van de International Boxing Federation. Hij heeft ook een Guinness World Record voor de snelste knockout in een titelgevecht, binnen 11 seconden in 2017. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanmiddag klaart het op en schijnt er af en toe zon. Er komen nog wat buien voor, maar vanuit het westen wordt het steeds droger. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht in het noorden een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten enkele buien. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 23 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
4: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
5: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
26: Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend.
27: Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma.
28: Volgende week vrijdag is in Nederland een groot deel van een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan komt dan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. De eclips begint om 3 uur 23 en bereikt om 6 uur 14 het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon, waardoor het verdere verloop vanuit Nederland niet meer zichtbaar is. Of de verduistering goed te zien is, hangt af van de bewolking en het zicht op de zuidwestelijke horizon.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
6: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
8: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
9: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
10: Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
14: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
15: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
16: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
17: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint.
21: Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2.
0: Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes.
1: Voetballer Matteo Dams verlaat na 1,5 jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vanaf de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma. Voormalig wereldkampioen boksen Zolani Tete uit Zuid-Afrika is vrijdag doodgeschoten voor zijn huis in Mdantsane in de provincie Oost-Kaap. De 38-jarige Tete arriveerde bij zijn woning toen 2 gewapende mannen met bivakmutsen uit een voertuig stapten en het vuur openden. De moord vestigt opnieuw de aandacht op gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika, dat ondanks een recente daling nog steeds een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft. Tete was van 2017 tot 2019 houder van de bantamgewichtstitel van de World Boxing Organization en in 2014 van de supervlieggewichtstitel van de International Boxing Federation. Hij heeft ook een Guinness World Record voor de snelste knockout in een titelgevecht, binnen 11 seconden in 2017. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon met plaatselijk een lichte bui. Vannacht in het noorden nog een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden meer zon. Middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
24: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
25: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda.
6: Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen.
8: Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
9: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor

0: Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. De S&P 500-index steeg 0,4%, de Nasdaq ook 0,4% en de Dow Jones won 1%. Op weekbasis leden de S&P 500 en Nasdaq verlies, terwijl de Dow Jones voor de tweede week op rij verlies leed. Dit werd veroorzaakt door schommelende rentes op staatsleningen en onduidelijkheid over de voortgang in het Midden-Oosten. Vrijdag kwam de obligatiemarkt weer wat tot rust, wat de risicobereidheid van beleggers verhoogde. Ook hielpen sterke cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die in augustus de sterkste groei in bijna 2 jaar lieten zien. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week

0: leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint. Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Voetballer Matteo Dams verlaat na anderhalf jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vanaf de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma. Voormalig wereldkampioen boksen Zolani Tete uit Zuid-Afrika is vrijdag doodgeschoten voor zijn huis in Mdantsane in de provincie Oost-Kaap. De 38-jarige Tete arriveerde bij zijn woning toen twee gewapende mannen met bivakmutsen uit een voertuig stapten en het vuur openden. De moord vestigt opnieuw de aandacht op gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika, dat ondanks een recente daling nog steeds een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft. Tete was van 2017 tot 2019 houder van de bantamgewichtstitel van de World Boxing Organization en in 2014 van de supervlieggewichtstitel van de International Boxing Federation. Hij heeft ook een Guinness World Record voor de snelste knockout in een titelgevecht, binnen 11 seconden in 2017.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, plaatselijk nog een lichte bui mogelijk. Vannacht in het noorden een bui, elders droog. Temperaturen tussen 7 en 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog buien. In het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
8: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kantte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
9: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
11: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
12: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten. Zeker 13 Tunesiërs worden vermist nadat hun boot zonk voor de Tunesische kust. De boot was onderweg naar Italië. 2 opvarenden zijn gered. Een van hen vertelde reddingswerkers dat de boot kapseisde en dat de opvarenden urenlang op zee dobberden. Tunesië heeft met Europese steun maatregelen getroffen om de migratie naar Europa aan banden te leggen. Maar mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International willen dat Europa die steun intrekt, omdat dit misbruik tegen migranten en asielzoekers in de hand werkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren.
13: om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
14: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
15: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
16: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Holger Rune doet niet mee aan de US Open. De Deense tennisser is niet op tijd hersteld van een Achillespeesblessure die hem al sinds oktober aan de kant houdt. Deze week leek het er nog op dat de 23-jarige Rune zijn rentree zou maken in New York, want op sociale media verschenen foto's waarop te zien was dat hij trainde met Carlos Alcaraz. Rune en zijn team hebben besloten om geen Grand Slam als eerste toernooi na zijn terugkeer te spelen. Eerder meldde ook Jannik Sinner zich af voor de US Open, die zondag 30 augustus begint.
19: Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is. Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Voetballer Matteo Dams verlaat na 1,5 jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vanaf de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma.
20: Voormalig wereldkampioen boksen Zolani Tete uit Zuid-Afrika is vrijdag doodgeschoten voor zijn huis in Mdantsane in de provincie Oost-Kaap. De 38-jarige Tete arriveerde bij zijn woning toen twee gewapende mannen met bivakmutsen uit een voertuig stapten en het vuur openden. De moord vestigt opnieuw de aandacht op gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika, dat ondanks een recente daling nog steeds een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft. Tete was van 2017 tot 2019 houder van de bantamgewichtstitel van de World Boxing Organization en in 2014 van de supervlieggewichtstitel van de International Boxing Federation. Hij heeft ook een Guinness World Record voor de snelste knockout in een titelgevecht, binnen 11 seconden in 2017.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond kan er nog een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het noorden bewolkt met een enkele bui, elders droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog buien. In het zuiden breekt de zon vaker door. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
27: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
28: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
29: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
30: Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.
0: Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend.
1: Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Volgens de VS gebruikt Iran Irak om sancties te omzeilen en wordt Iraanse olie verkocht als Iraaks. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
4: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
6: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
7: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
8: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
11: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
12: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
13: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
14: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
15: Fraudeurs gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten, meldt nu.nl. Ze vervalsen bijvoorbeeld facturen en schadefoto's. Grote Nederlandse verzekeraars, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, erkennen het risico van AI bij verzekeringsfraude. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het aantal valse claims met AI toeneemt. Als onderzoekers frauduleuze claims niet tijdig onderscheppen, betalen consumenten de prijs doordat premies stijgen.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws.
18: Memphis Depay verdedigt zijn nieuwe videoclip, waarin het historische hoofdkwartier van Corinthians in vlammen opgaat. De Nederlandse spits van de Braziliaanse club zegt op X dat de clip maanden geleden is gemaakt en dat het gewoon kunst is.
5: Hij roept fans op om morgen vreedzaam te protesteren en benadrukt tegen elke vorm van geweld te zijn. De ophef komt kort na een conflict over zijn contract, dat uiteindelijk toch werd verlengd tot 2028. Donderdag was Depay als invaller belangrijk, met een assist in de Copa Libertadores. Lionel Messi krijgt een boete van de Major League Soccer omdat hij in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Philadelphia Union met zijn hand een tik gaf in de nek van tegenstander Quinn Sullivan. Het duel eindigde donderdag in 2-2. Messi maakte zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader en was ook betrokken bij de tweede treffer van Inter Miami. De wedstrijd liep in de slotfase uit de hand met meerdere opstootjes. Voetballer Matteo Dams verlaat na anderhalf jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vanaf de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma. Voormalig wereldkampioen boksen Zolani Tete uit Zuid-Afrika is vrijdag doodgeschoten voor zijn huis in Mdantsane in de provincie Oost-Kaap. De 38-jarige Tete arriveerde bij zijn woning toen twee gewapende mannen met bivakmutsen uit een voertuig stapten en het vuur openden. De moord vestigt opnieuw de aandacht op gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika, dat ondanks een recente daling nog steeds een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft. Tete was van 2017 tot 2019 houder van de bantamgewichtstitel van de World Boxing Organization en in 2014 van de supervlieggewichtstitel van de International Boxing Federation. Hij heeft ook een Guinness World Record voor de snelste knockout in een titelgevecht, binnen 11 seconden in 2017. Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix. De viervoudig wereldkampioen miste de snelheid in zijn Red Bull om vooraan mee te strijden. George Russell van Mercedes won de race, na vanaf pole position aan de leiding te zijn gereden. Charles Leclerc haalde na 17 ronden Lando Norris in en werd 2e. Lando Norris werd 3e en kampioenschapsleider Kimi Antonelli eindigde als 4e. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, maar er waren nauwelijks inhaalacties op het bochtige circuit. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en trekken er enkele buien over. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, plaatselijk nog een lichte bui. Vannacht in het noorden een bui, elders droog. Minimaal tussen de 7 en 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Later wat meer zon, met in het zuiden temperaturen tot 23 graden. Morgenavond wordt het droog en klaart het op.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
0: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
25: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Tussen 7 en 9 uur op zaterdagochtend hebben al ruim 17.000 racefans de trein naar Zandvoort genomen. Daar vindt dit weekend de voorlopig laatste Dutch Grand Prix plaats. De NS hanteert een speciale dienstregeling, met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op zaterdag vindt om 12 uur al de sprintrace plaats op het circuit, wat volgens de NS goed terug te zien is in de hoeveelheid vroege reizigers. De NS vervoerde meer dan dubbel zoveel reizigers als vorig jaar op de zaterdagochtend van het raceweekend. Het is zaterdagochtend, druk in de treinen naar Zandvoort, waar vandaag de tweede dag van de Dutch Grand Prix plaatsvindt. De NS rijdt elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Racefans lopen vanaf het station door het dorp naar het circuit, langs merchandise en haringtenten. Vandaag staan om 12 uur de sprintrace en om 4 uur 's middags de kwalificatie voor de race van zondag op het programma.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Volgens de VS gebruikt Iran Irak om sancties te omzeilen en wordt Iraanse olie verkocht als Iraaks. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepoel beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
2: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
3: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
4: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
26: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
27: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
9: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
10: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
11: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Voetballer Matteo Dams verlaat na 1,5 jaar de Saoedische club Al Ahly en keert terug naar België. De 22-jarige verdediger gaat bij landskampioen Club Brugge spelen en tekent daar een contract voor 4 jaar. Dams speelde van 2012 tot 2022 in de jeugdopleiding van PSV en werd in het seizoen 2024-2025 basisspeler toen Serginho Dest geblesseerd raakte. In de winterstop vertrok hij naar Al Ahly, waar PSV tussen de 8 en 10 miljoen euro voor ontving. Bij de Saoedische club speelde Dams 38 wedstrijden.
14: Voormalig wereldkampioen boksen Zolani Tete uit Zuid-Afrika is vrijdag doodgeschoten voor zijn huis in Mdantsane in de provincie Oost-Kaap. De 38-jarige Tete arriveerde bij zijn woning toen 2 gewapende mannen met bivakmutsen uit een voertuig stapten en het vuur openden. De moord vestigt opnieuw de aandacht op gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika, dat ondanks een recente daling nog steeds een van de hoogste moordcijfers ter wereld heeft. Tete was van 2017 tot 2019 houder van de bantamgewichtstitel van de World Boxing Organization en in 2014 van de supervlieggewichtstitel van de International Boxing Federation. Hij heeft ook een Guinness World Record voor de snelste knockout in een titelgevecht binnen 11 seconden in 2017. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vanaf de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma. Max Verstappen is al 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd 4e in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort met massaal publiek langs de baan waar het meteen na de finish begon te regenen.
5: FC Utrecht neemt afscheid van verdediger Mike Eerthuizen. De 26-jarige verdediger vertrekt per direct naar het Belgische KV Mechelen. Eerthuizen kwam in 2025 over van Sparta Rotterdam, maar speelde door blessureleed slechts 17 wedstrijden voor FC Utrecht.

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt de zon nog even met plaatselijk een lichte bui. Komende nacht in het noorden nog een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgenochtend in het noordoosten nog wat buien, in het zuiden meer zon. Morgenmiddag af en toe zonnig met in het noorden en oosten een enkele bui. Temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort. Maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
4: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
1: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Volgens de VS gebruikt Iran Irak om sancties te omzeilen en wordt Iraanse olie verkocht als Iraaks. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
3: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
4: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
2: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
5: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector
4: en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
3: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
6: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
7: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
4: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
7: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De tribunes rond het circuit van Zandvoort stromen vandaag vol voor de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 in Nederland. Maximaal 105.000 racefans zien om 12 uur de Brit George Russell van pole position vertrekken. Max Verstappen start vannacht de 6e positie. De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de laatste keer op de Formule 1-kalender. Na de sprintrace staat vanmiddag de kwalificatie voor de race van morgen op het programma. Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd 4e in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, waar het meteen na de finish begon te regenen.
9: FC Utrecht neemt afscheid van verdediger Mike Eerthuizen. De 26-jarige verdediger vertrekt per direct naar het Belgische KV Mechelen. Eerthuizen kwam in 2025 over van Sparta Rotterdam, maar speelde door blessureleed slechts 17 wedstrijden voor FC Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Eerthuizen graag voor deze kans bij Mechelen wilde gaan. Voor FC Utrecht is dit een goede deal. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de 6e plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. George Russell heeft de sprintrace bij de Dutch Grand Prix op Zandvoort gewonnen. De Brit van Mercedes was blij dat de regen pas na de finish viel. Als het een ronde eerder was gaan regenen, had de race heel anders kunnen eindigen, zei Russell. Het is zijn derde sprintzege van dit jaar, naar China en Canada. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht in het noorden een bui, elders droog. Minimaal tussen de 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgenochtend veel bewolking, vooral in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden af en toe zon. Morgenmiddag weer wat meer zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
16: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim 635.000 euro ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
17: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
18: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kantte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace.
19: Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
20: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
23: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
24: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen.
0: Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
1: Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag de immigratiebeperkingen van de regering Trump voor inwoners van 75 landen geschrapt. De rechter oordeelt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Het is volgens de rechter in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Een katholieke organisatie voor immigrantenrechten was samen met migranten naar de rechter gestapt om de beperkingen aan te vechten.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
25: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
26: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
27: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
28: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
4: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht neemt afscheid van verdediger Mike Eerthuizen. De 26-jarige verdediger vertrekt per direct naar het Belgische KV Mechelen. Eerthuizen kwam in 2025 over van Sparta Rotterdam, maar speelde door blessureleed slechts 17 wedstrijden voor FC Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Eerthuizen graag voor deze kans bij Mechelen wilde gaan. Voor FC Utrecht is dit een goede deal.
8: Max Verstappen is als zesde geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd vierde in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, waar het meteen na de finish begon te regenen. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de zesde plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. De temperatuur blijft rond de 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en hier en daar een lichte bui. Vannacht buien in het noorden, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het rond de 15 graden. Morgen in het noordoosten nog wat buien, in het zuiden meer zon. Middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort. Maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
14: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
15: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
16: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
17: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
18: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
0: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
1: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven." Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
2: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
22: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
23: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen.
4: Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
6: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
7: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
8: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht neemt afscheid van verdediger Mike Eerthuizen. De 26-jarige verdediger vertrekt per direct naar het Belgische KV Mechelen. Eerthuizen kwam in 2025 over van Sparta Rotterdam, maar speelde door blessureleed slechts 17 wedstrijden voor FC Utrecht. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat Eerthuizen graag voor deze kans bij Mechelen wilde gaan. Voor FC Utrecht is dit een goede deal.
24: Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd 4e in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort met massaal publiek langs de baan waar het meteen na de finish begon te regenen. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de 6e plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort.
23: De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt rond de 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. In de nacht blijft het in het noorden onbestendig met een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen in het noordoosten nog af en toe een bui, verder geregeld zon. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
16: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
25: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
26: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
27: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
3: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
17: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
18: Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vast kwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog.

0: Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
1: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd 4e in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, waar het meteen na de finish begon te regenen. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de 6e plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding.

0: Bereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, heeft FIFA-baas Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani vindt dat de aanwezigheid van Infantino het evenement zou overschaduwen door de groeiende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek en wilde het toernooi van de Caribische Voetbalbond bezoeken. De FIFA-voorzitter ligt onder vuur bij meerdere continentale bonden, waaronder de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC, na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, plaatselijk een lichte bui mogelijk. Vannacht vooral in het noorden wat regen, elders blijft het droog. Morgen veel bewolking in het noordoosten met nu en dan een bui. In het zuiden meer zon. Morgen overdag tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
5: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
6: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint.
2: Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat:
5: De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier. Het Peruaanse leger heeft vrijdag meer dan 600 mensen per helikopter geëvacueerd uit een gebied in het zuiden van het land. Stortregens veroorzaakten een aardverschuiving, waardoor auto's, bussen en vrachtwagens vastkwamen te zitten. President Keiko Fujimori zei dat er water en voedsel beschikbaar is en dat een luchtbrug de kwetsbaarste mensen zou evacueren. Het leger verwacht nog meer mensen uit het gebied te halen. Volgens de president heeft ook de aardbeving met een kracht van 6,7 deze week aardverschuivingen veroorzaakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren,
2: om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
6: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is als zesde geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd vierde in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, waar het meteen na de finish begon te regenen. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de zesde plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar, na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, heeft FIFA-baas Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani vindt dat de aanwezigheid van Infantino het evenement zou overschaduwen door de groeiende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek en wilde het toernooi van de Caribische Voetbalbond bezoeken. De FIFA-voorzitter ligt onder vuur bij meerdere continentale bonden, waaronder de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC, na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog de zon en kan er plaatselijk een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het noorden af en toe nat, elders droog. Temperaturen variëren van 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust.
7: Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden breekt de zon vaker door. Middagtemperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard mensen aan. 2 jongens raakten zwaar gewond. Een 1/3 gewonde kon na behandeling naar huis. Over het motief van de dader is nog niets bekend.
2: Zweedse media melden dat hij eerder werd veroordeeld voor mishandeling en op sociale media aanslagen op scholen bewonderde. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
6: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
9: Larry the Cat. De kat die woont op 10 Downing Street in Londen is niet dood. Nieuwsmedium Politics UK meldde eerder dat Larry was overleden, maar heeft dat bericht inmiddels gerectificeerd. Op het X-account van de kat staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Volgens Politics UK was hun artikel gebaseerd op valse informatie van een betrouwbare bron die gehackt bleek te zijn. Larry is 19 jaar oud en woont sinds 2011 in het kantoor van de Britse premier.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
10: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
11: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
12: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
13: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is als 6e geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd 4e in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, waar het meteen na de finish begon te regenen.
16: Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de 6e plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt 4e en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als 7e en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn 3e plek met 168 punten. Max Verstappen wordt 6e en blijft ook 6e in het kampioenschap met 112 punten.
15: George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani schrijft in een brief dat Infantino's aanwezigheid het evenement zou overschaduwen vanwege de toenemende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino ligt onder vuur bij onder meer de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Volgens persbureau Reuters overwegen de drie bonden een motie van wantrouwen tegen de FIFA-baas. Voor zo'n motie is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres, waarvoor steun van 43 van de 211 aangesloten voetbalbonden vereist is. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond nog wat zon, plaatselijk een lichte bui mogelijk. Vannacht in het noorden kans op een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen in het noordoosten nog wat buien, verder af en toe zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden. Morgenavond wordt het droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
20: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
21: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
22: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
23: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week.
0: Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard mensen aan. 2 jongens raakten zwaar gewond, een 3de gewonde kon na behandeling naar huis. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zweedse media melden dat hij eerder werd veroordeeld voor mishandeling en op sociale media aanslagen op scholen bewonderde. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
23: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar,
2: Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
24: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
25: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
26: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
27: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
28: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
29: Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
10: Max Verstappen is als zesde geëindigd in de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. George Russell van Mercedes won de race voor Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd vierde in zijn Mercedes. Verstappen klaagde over te weinig grip in zijn Red Bull en kon niet meedoen om de voorste posities. Het was de eerste sprintrace ooit in Zandvoort, met massaal publiek langs de baan, waar het meteen na de finish begon te regenen. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de zesde plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani schrijft in een brief dat Infantino's aanwezigheid het evenement zou overschaduwen vanwege de toenemende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino ligt onder vuur bij onder meer de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Volgens persbureau Reuters overwegen de drie bonden een motie van wantrouwen tegen de FIFA-baas. Voor zo'n motie is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres, waarvoor steun van 43 van de 211 aangesloten voetbalbonden vereist is. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Vannacht kan het in het noorden nog even regenen, elders blijft het droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen vooral in het noordoosten nog wat buien, verder ook zonnige momenten. Middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
14: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit.

0: onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
1: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
2: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
3: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
4: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard mensen aan. 2 jongens raakten zwaar gewond, een 3de gewonde kon na behandeling naar huis. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zweedse media melden dat hij eerder werd veroordeeld voor mishandeling en op sociale media aanslagen op scholen bewonderde.
8: De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
9: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week.

0: Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen, kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven opgeschort. Beide partijen geven elkaar de schuld van het mislukken. Premier Mark Carney zegt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de Canadese belangen te dienen. De VS hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op honderden Canadese producten, zoals wijn, elektrische apparatuur, hockeysticks, multiplex en cement. Carney belooft dat Canada de Amerikaanse tarieven dollar voor dollar zal beantwoorden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de 6e plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani schrijft in een brief dat Infantino's aanwezigheid het evenement zou overschaduwen vanwege de toenemende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino ligt onder vuur bij onder meer de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Volgens persbureau Reuters overwegen de drie bonden een motie van wantrouwen tegen de FIFA-baas. Voor zo'n motie is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres, waarvoor steun van 43 van de 211 aangesloten voetbalbonden vereist is. Manchester United is slecht begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen in de Premier League. Het elftal van trainer Michael Carrick verloor met 2-0 bij Hull City, dat vorig seizoen via de play-offs promoveerde. Hull City scoorde beide doelpunten voor rust uit dode spelmomenten. Semi Ajayi maakte de 1-0 na een hoekschop en Nobel Mendy kopte de 2-0 binnen uit de vrije trap. Manchester United stelde er weinig tegenover en ook invaller Marcus Rashford kon het verschil niet maken. Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een rugblessure, Joshua Zirkzee bleef op de bank. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon, met plaatselijk nog een lichte bui. De wind is matig, langs de noordkust vrij krachtig. Komende nacht in het noorden hier en daar een bui, elders blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts, aan de kust blijft het zo'n 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden, tot lokaal 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
4: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
5: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
6: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
7: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws. Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard mensen aan. 2 jongens raakten zwaar gewond, een 3de gewonde kon na behandeling naar huis. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zweedse media melden dat hij eerder werd veroordeeld voor mishandeling en op sociale media aanslagen op scholen bewonderde. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, is op bezoek in Kiev. Hij zegt dat Duitsland achter Oekraïne staat en dat het land het militaire conflict met Rusland zal winnen. Wadepuhl beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energieinfrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor burgers in Oekraïne in meer dan 4 jaar. Maandag viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich officieel losmaakte van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheid uitriep. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
10: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
11: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
12: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
13: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
14: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen keek met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. De Formule 1-coureur eindigde op de 6e plaats. De andere auto's reden makkelijk weg, zei Verstappen tegen Viaplay. Het enige positieve was de snelheid van de auto, maar inhalen is hier vrijwel onmogelijk. De laatste GP in Zandvoort begint zondag om 15 uur. FC Barcelona speelt zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen nog zonder Rodri. De middenvelder, die vorige maand met Spanje de wereldtitel won en voor maximaal 76,5 miljoen euro overkwam van Manchester City, sluit maandag aan bij de selectie. Trainer Hansi Flick maakte niet bekend wie in de spits begint tegen Elche, maar prees de 18-jarige Egyptenaar Hamza Abdelkarim. Die maakte in de voorbereiding 4 doelpunten. Frenkie de Jong staat voorlopig aan de kant met een knieblessure. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten. George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani schrijft in een brief dat Infantino's aanwezigheid het evenement zou overschaduwen vanwege de toenemende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino ligt onder vuur bij onder meer de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Volgens persbureau Reuters overwegen de drie bonden een motie van wantrouwen tegen de FIFA-baas. Voor zo'n motie is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres, waarvoor steun van 43 van de 211 aangesloten voetbalbonden vereist is. Manchester United is slecht begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen in de Premier League. Het elftal van trainer Michael Carrick verloor met 2-0 bij Hull City, dat vorig seizoen via de play-offs promoveerde. Hull City scoorde beide doelpunten voor rust uit dode spelmomenten. Semi Ajayi maakte de 1-0 na een hoekschop en Nobel Mendy kopte de 2-0 binnen uit de vrije trap. Manchester United stelde er weinig tegenover en ook invaller Marcus Rashford kon het verschil niet maken. Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een rugblessure, Joshua Zirkzee bleef op de bank. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met her en der een bui. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig van kracht. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, plaatselijk een lichte bui mogelijk. Vannacht in het noorden kans op een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het 15 graden. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden wat meer zon. Morgenmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort. Maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
20: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
21: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
22: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
23: De man die al 3 jaar in een verzorgingshuis in Amsterdam-Zuidoost verblijft, is niet de vermiste Canadees John Russell Kenny. Dat heeft forensisch onderzoek van de politie uitgewezen. De man, die Lucky wordt genoemd, werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. De politie verspreidde afgelopen maandag beelden van hem en kreeg meer dan 500 tips binnen. De politie roept mensen op terughoudend te zijn met het plaatsen van eigen bevindingen op sociale media, omdat identificeren op basis van alleen foto's niet mogelijk is.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
27: Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones.
28: In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde.
29: De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
0: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
1: Bij een verkeersongeluk in het noorden van Engeland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval bij Middlesbrough was ook een politiewagen betrokken, meldt de lokale politie. 14 ambulances kwamen ter plaatse. Ondanks de inspanningen van hulpverleners zijn een aantal slachtoffers ter plaatse overleden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
7: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
8: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
9: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
10: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut.
2: De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
3: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli loopt iets uit in de stand na de sprintrace in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan van Mercedes wordt vierde en komt op 224 punten. Lewis Hamilton van Ferrari eindigt als zevende en staat nu op 171 punten. George Russell wint de sprint en verstevigt zijn derde plek met 168 punten. Max Verstappen wordt zesde en blijft ook zesde in het kampioenschap met 112 punten.
13: George Russell is opgelucht dat de regen pas na de finish van de sprintrace in Zandvoort begon. De Brit van Mercedes wint de korte race en zegt dat het anders had kunnen aflopen als het een ronde eerder was gaan regenen. Russell boekt zijn derde sprintzege van dit jaar na eerdere overwinningen in China en Canada. Hij spaarde zijn banden om aan het einde van de race nog genoeg over te hebben, wetende dat Charles Leclerc snel zou zijn. Leclerc startte als enige op zachte banden en schoof daardoor op van de derde naar de tweede plaats door Lando Norris in te halen in de Tarzanbocht. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani schrijft in een brief dat Infantino's aanwezigheid het evenement zou overschaduwen vanwege de toenemende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino ligt onder vuur bij onder meer de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Volgens persbureau Reuters overwegen de drie bonden een motie van wantrouwen tegen de FIFA-baas. Voor zo'n motie is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres, waarvoor steun van 43 van de 211 aangesloten voetbalbonden vereist is. Manchester United is slecht begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen in de Premier League. Het elftal van trainer Michael Carrick verloor met 2-0 bij Hull City, dat vorig seizoen via de play-offs promoveerde. Hull City scoorde beide doelpunten voor rust uit dode spelmomenten. Semi Ajayi maakte de 1-0 na een hoekschop en Nobel Mendy kopte de 2-0 binnen uit de vrije trap. Manchester United stelde er weinig tegenover en ook invaller Marcus Rashford kon het verschil niet maken. Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een rugblessure, Joshua Zirkzee bleef op de bank. Kogelstootster Jessica Schilder is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Tjorzow als tweede geëindigd. De 27-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 20 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met 20 meter en 92 centimeter. Jorinde van Klinken werd negende en laatste met 17 meter en 47 centimeter. Schilder veroverde een kleine twee weken geleden voor de derde keer op rij de Europese titel kogelstoten. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen te winnen. De regerend landskampioen speelde op sportcomplex De Hertgang gelijk tegen FC Utrecht, 1-1. Rogelij Tidap bracht FC Utrecht voor rust op voorsprong. PSV kwam pas langzij toen verdedigster Vanilla van Marsbergen de bal in eigen doel werkte. Ajax en Feyenoord kunnen later vandaag profiteren van het puntenverlies van PSV.
14: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon en kan er plaatselijk een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het noorden af en toe bewolkt met nog een enkele bui, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint bewolkt, vooral in het noordoosten nog met wat buien. In de loop van de dag komt de zon er steeds vaker door. Morgen wordt het tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten.
17: Dit was het weer.
14: Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
20: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
21: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
22: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
0: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, maar ook burgers in de buurt liepen verwondingen op. Het was de tweede keer in een week dat Israël zo'n aanval uitvoerde in Syrië. Israël zegt dat het een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De aanval was op een auto in het dorp Beit Jin, vlakbij de door Israël bezette Syrische Golanhoogte. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone maker Honor
6: en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
7: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel

0: tellende aanklacht. De twee vorderingen die overeind bleven, gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
1: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
2: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
3: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Victor Montagliani, voorzitter van de CONCACAF, de voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gevraagd weg te blijven bij een jeugdtoernooi in de Dominicaanse Republiek. Montagliani schrijft in een brief dat Infantino's aanwezigheid het evenement zou overschaduwen vanwege de toenemende weerstand tegen zijn leiderschap. Infantino ligt onder vuur bij onder meer de CONCACAF, de UEFA en de Aziatische Bond AFC na zijn mislukte poging om aandelen in het WK te verkopen. Volgens persbureau Reuters overwegen de drie bonden een motie van wantrouwen tegen de FIFA-baas. Voor zo'n motie is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres, waarvoor steun van 43 van de 211 aangesloten voetbalbonden vereist is.
6: Manchester United is slecht begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen in de Premier League. Het elftal van trainer Michael Carrick verloor met 2-0 bij Hull City, dat vorig seizoen via de play-offs promoveerde. Hull City scoorde beide doelpunten voor rust uit dode spelmomenten. Semi Ajayi maakte de 1-0 na een hoekschop en Nobel Mendy kopte de 2-0 binnen uit de vrije trap. Manchester United stelde er weinig tegenover en ook invaller Marcus Rashford kon het verschil niet maken. Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een rugblessure. Joshua Zirkzee bleef op de bank. Kogelstootster Jessica Schilder is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Tjorzow als tweede geëindigd. De 27-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 20 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met 20 meter en 92 centimeter. Jorinde van Klinken werd negende en laatste met 17 meter en 47 centimeter. Schilder veroverde een kleine 2 weken geleden voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen te winnen. De regerend landskampioen speelde op sportcomplex De Hertgang gelijk tegen FC Utrecht, 1-1.
5: Rogelij Tidap bracht FC Utrecht voorrust op

0: Voorsprong. PSV kwam pas langzij toen verdedigster Vanilla van Marsbergen de bal in eigen doel werkte. Ajax en Feyenoord kunnen later vandaag profiteren van het puntenverlies van PSV. Jasper Philipsen heeft de vierde etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Alpecin Premier Tech was na ruim 187 kilometer tussen Riemst en Bilze een fractie sneller dan Olaf Kooi. Philipsen versloeg Kooi op de oplopende finishstraat met een ultieme jump op de streep. Hij pakt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Jenno Berkmoes. Zondag staat de slotrit op het programma. Een heuvelrit over 184 kilometer met start en finish in Leuven. Lorena Wiebes heeft haar derde ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse topsprinster van SD Works ProTime won de vierde etappe in Wales na ruim 138 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd tweede voor Kimberly Lecourt uit Mauritius. Lecourt behoudt de leiderstrui, Wiebes staat derde op bijna een halve minuut. De rittenkoers duurt tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui. Vannacht in het noorden hier en daar een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking met vooral in het noordoosten nog buien. In het zuiden wat meer zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
6: Het Hoogheemraadschap van Rijnland schakelt een aantal droogtemaatregelen terug na de regen van afgelopen week. Het waterschap brengt de waterpeilen terug naar het normale zomerpeil en schakelt over op de gebruikelijke wateraanvoer. Ook gaan de vispassages weer open. Het gebied van het waterschap loopt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Ook waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft één pomp van gemaal Ankersmit in Deventer weer aangezet, omdat de waterstand in de IJssel boven de kritische waarde is gestegen. Hierdoor kan er weer meer water worden opgepompt om de regio Deventer en een groot deel van Salland van water te voorzien. De tijdelijke noodpomp is uitgezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, maar ook burgers in de buurt liepen verwondingen op. Het was de tweede keer in een week dat Israël zo'n aanval uitvoerde in Syrië. Israël zegt dat het een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De aanval was op een auto in het dorp Beit Jin, vlakbij de door Israël bezette Syrische Golanhoogte. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
11: Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
14: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
15: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
16: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
17: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
18: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Manchester United is slecht begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen in de Premier League. Het elftal van trainer Michael Carrick verloor met 2-0 bij Hull City, dat vorig seizoen via de play-offs promoveerde. Hull City scoorde beide doelpunten voor rust uit dode spelmomenten. Semi Ajayi maakte de 1-0 na een hoekschop en Noble Mendy kopte de 2-0 binnen uit een vrije trap. Manchester United stelde er weinig tegenover en ook invaller Marcus Rashford kon het verschil niet maken. Matthijs de Ligt ontbrak vanwege een rugblessure, Joshua Zirkzee bleef op de bank. Kogelstootster Jessica Schilder is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Tjorzów als tweede geëindigd. De 27-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 20 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met 20 meter en 92 centimeter. Jorinde van Klinken werd negende en laatste met 17 meter en 47 centimeter. Schilder veroverde een kleine 2 weken geleden voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen te winnen. De regerend landskampioen speelde op sportcomplex De Hertgang gelijk tegen FC Utrecht. 1-1. Rogelity Dap bracht FC Utrecht voor rust op voorsprong. PSV kwam pas langzij toen verdedigster Vanilla van Marsbergen de bal in eigen doel werkte. Ajax en Feyenoord kunnen later vandaag profiteren van het puntenverlies van PSV. Lorena Wiebes heeft haar 3e ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse topsprinster van SD Works ProTime won de 4e etappe in Wales na ruim 138 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd 2e voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. LeCourt behoudt de leiderstrui, Wiebes staat 3e op bijna een halve minuut. De rittenkoers duurt tot en met zondag. Jasper Philipsen heeft de 4e etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Alpecin Premier Tech was na ruim 187 kilometer tussen Riemst en Bilze een fractie sneller dan Olaf Kooi. Philipsen versloeg Kooi op de oplopende finishstraat met een ultieme jump op de streep. Hij pakt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Jenno Berkmoes. Zondag staat de slotrit op het programma. Een heuvelrit over 184 kilometer met start en finish in Leuven. Ajax huurt de 17-jarige verdedigende middenvelder Abdoulaye Camara dit seizoen van Udinese. De Franse jeugdinternational sluit eerst aan bij Jong Ajax. De club uit Amsterdam kan hem volgend jaar definitief overnemen. Camara verliet vorig jaar Montpellier voor Udinese en debuteerde aan het einde van het vorige seizoen in het eerste elftal van de Italiaanse club. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond schijnt nog wat zon. Plaatselijk kan er een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het noorden af en toe bewolkt met kans op een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het zachter rond 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden breekt de zon door. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
24: Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
1: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
24: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, maar ook burgers in de buurt liepen verwondingen op. Het was de tweede keer in een week dat Israël zo'n aanval uitvoerde in Syrië. Israël zegt dat het een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De aanval was op een auto in het dorp Beit Jin, vlakbij de door Israël bezette Syrische Golanhoogte. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. In Middlesbrough, in het noorden van Engeland, zijn 7 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een personenauto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de crash. Onder de doden zijn 2 politieagenten. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen de botsing aan de noordrand van de stad gebeurde.
6: De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
7: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
25: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
26: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
27: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
28: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
29: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024
11: naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
12: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen te winnen. De regerend landskampioen speelde op sportcomplex De Hertgang gelijk tegen FC Utrecht. 1-1. Rogelie Tidap bracht FC Utrecht voorrust op voorsprong. PSV kwam pas langzij toen verdedigster Vanilla van Marsbergen de bal in eigen doel werkte. Ajax en Feyenoord kunnen later vandaag profiteren van het puntenverlies van PSV. Kogelstootster Jessica Schilder is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Tjorzow als tweede geëindigd. De 27-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 20 centimeter. De Amerikaanse Chase Jackson won met 20 meter en 92 centimeter. Jorinde van Klinken werd negende en laatste met 17 meter en 47 centimeter. Schilder veroverde een kleine 2 weken geleden voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten.
15: Lorena Wiebes heeft haar 3e ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse topsprinter van SD Works ProTime won de 4e etappe in Wales na ruim 138 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd 2e voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. LeCourt behoudt de leiderstrui, Wiebes staat 3e op bijna een halve minuut. De rittenkoers duurt tot en met zondag. Jasper Philipsen heeft de 4e etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Alpecin Premier Tech was na ruim 187 kilometer tussen Riemst en Bilze een fractie sneller dan Olaf Kooi. Philipsen versloeg Kooi op de oplopende finishstraat met een ultieme jump op de streep. Hij pakt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Jenno Berkmoes. Zondag staat de slotrit op het programma. Een heuvelrit over 184 kilometer met start en finish in Leuven. Ajax huurt de 17-jarige verdedigende middenvelder Abdoulaye Camara dit seizoen van Udinese. De Franse jeugdinternational sluit eerst aan bij Jong Ajax. De club uit Amsterdam kan hem volgend jaar definitief overnemen. Camara verliet vorig jaar Montpellier voor Udinese en debuteerde aan het einde van het vorige seizoen in het eerste elftal van de Italiaanse club. Serena Williams maakt haar entree op de US Open in het gemengd dubbelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister vormt een koppel met Carlos Alcaraz, de Spaanse titelverdediger bij de mannen. Het duo heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Williams keert na 4 jaar terug op het toernooi waar ze 6 titels won. De US Open begint eind deze maand in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon. Hier en daar valt nog een lichte bui. Vannacht blijft het in het noorden wisselvallig met plaatselijk een bui, elders droog. Minimaal 7 graden landinwaarts, aan de kust rond de 15. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog wat buien.
0: Later op de dag meer zon met in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden.
1: Dit was het weer.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
20: Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
21: De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
22: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
23: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
24: Bij gate 2 van het circuit van Zandvoort drommen veel mensen samen om naar binnen te gaan voor de sprintrace van de Dutch Grand Prix, die om 12 uur begint. Eerder vanochtend kampte de NS met een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort. Veel Formule 1-fans lopen daardoor vertraging op en missen mogelijk de sprintrace. Vanuit het station in Zandvoort lopen nog steeds grote stromen mensen richting het circuit. Ook op het Gasthuisplein, waar de race op grote schermen te volgen is, begint het vol te lopen.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
33: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, maar ook burgers in de buurt liepen verwondingen op. Het was de 2e keer in een week dat Israël zo'n aanval uitvoerde in Syrië. Israël zegt dat het een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De aanval was op een auto in het dorp Beit Jin, vlakbij de door Israël bezette Syrische Golanhoogte.
3: Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven, gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
6: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
7: Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's.
8: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen te winnen. De regerend landskampioen speelde op sportcomplex De Hertgang gelijk tegen FC Utrecht. 1-1. Rogeli Tidap bracht FC Utrecht voorrust op voorsprong. PSV kwam pas langzij toen verdedigster Vanilla van Marsbergen de bal in eigen doel werkte. Ajax en Feyenoord kunnen later vandaag profiteren van het puntenverlies van PSV.
11: Lorena Wiebes heeft haar derde ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse topsprinster van SD Works ProTime won de vierde etappe in Wales na ruim 138 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd tweede voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. LeCourt behoudt de leiderstrui, Wiebes staat derde op bijna een halve minuut. De rittenkoers duurt tot en met zondag.
12: Jasper Philipsen heeft de vierde etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Belgische wielrenner van Alpecin Premier Tech was na ruim 187 kilometer tussen Riemst en Bilze een fractie sneller dan Olaf Kooi. Philipsen versloeg Kooi op de oplopende finishstraat met een ultieme jump op de streep. Hij pakt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Jenno Berkmoes. Zondag staat de slotrit op het programma. Een heuvelrit over 184 kilometer met start en finish in Leuven.
13: Ajax huurt de 17-jarige verdedigende middenvelder Abdoulaye Camara dit seizoen van Udinese. De Franse jeugdinternational sluit eerst aan bij Jong Ajax. De club uit Amsterdam kan hem volgend jaar definitief overnemen. Camara verliet vorig jaar Montpellier voor Udinese en debuteerde aan het einde van het vorige seizoen in het eerste elftal van de Italiaanse club.
14: Serena Williams maakt haar entree op de US Open in het gemengd dubbelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister vormt een koppel met Carlos Alcaraz, de Spaanse titelverdediger bij de mannen. Het duo heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Williams keert na 4 jaar terug op het toernooi waar ze 6 titels won. De US Open begint eind deze maand in New York.
25: De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft zijn staf compleet. Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks blijven als assistent-bondscoach en keeperstrainer bij Oranje. Adil Ramzi komt over van de Nederlandse ploeg onder 19 jaar. De Spanjaarden Sergio Alegre en Oscar Hernandez, de broer van Xavi, en performancecoach Ivan Torres werkten eerder al met Xavi bij FC Barcelona en Al Sadd. Xavi wordt dinsdag gepresenteerd door de KNVB in Zeist. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien ertussen. Het wordt rond de 20 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond schijnt eerst nog de zon, hier en daar kan nog een lichte bui vallen. Vannacht blijft het in het noorden plaatselijk nog nat, elders droog. Het koelt af naar zo'n 7 graden landinwaarts, aan de kust blijft het rond de 15 graden. Morgen in het noordoosten nog af en toe een bui, verder geregeld zon. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
16: De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
17: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
18: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlandsnieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers.

0: dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappij.

0: maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
1: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Duitsland is sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden uitgegroeid tot de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa, meldt de Financial Times. De legale import van marihuana is sinds 2024 verzesvoudigd, blijkt uit cijfers van het Duitse Gezondheidsinstituut. De import van medicinale cannabis steeg van 8.243 kilo in het eerste kwartaal van 2024 naar 50.539 kilo in het eerste kwartaal van dit jaar. In 2024 nam de linkse regering onder leiding van de toenmalige bondskanselier Olaf Scholz wetten aan die volwassenen toestonden cannabis in bezit te hebben en voor eigen gebruik te telen. Conservatieve politici waarschuwen voor toenemende criminaliteit en gezondheidsrisico's. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft haar 3e ritzege geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse topsprinster van SD Works ProTime won de 4e etappe in Wales na ruim 138 kilometer. De Duitse Liane Lippert werd 2e voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. LeCourt behoudt de leiderstrui, Wiebes staat 3e op bijna een halve minuut. De rittenkoers duurt tot en met zondag. Ajax huurt de 17-jarige verdedigende middenvelder Abdoulaye Camara dit seizoen van Udinese. De Franse jeugdinternational sluit eerst aan bij Jong Ajax. De club uit Amsterdam kan hem volgend jaar definitief overnemen. Camara verliet vorig jaar Montpellier voor Udinese en debuteerde aan het einde van het vorige seizoen in het eerste elftal van de Italiaanse club. Serena Williams maakt haar entree op de US Open in het gemengd dubbelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister vormt een koppel met Carlos Alcaraz, de Spaanse titelverdediger bij de mannen. Het duo heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Williams keert na 4 jaar terug op het toernooi waar ze 6 titels won. De US Open begint eind deze maand in New York. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft zijn staf compleet. Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks blijven als assistent-bondscoach en keeperstrainer bij Oranje. Adil Ramzi komt over van de Nederlandse ploeg onder 19 jaar. De Spanjaarden Sergio Alegre en Oscar Hernandez, de broer van Xavi, en performancecoach Ivan Torres werkten eerder al met Xavi bij FC Barcelona en Al Sadd. Xavi wordt dinsdag gepresenteerd door de KNVB in Zeist. Ajax verhuurt verdediger Josip Šutalo voor 1 jaar aan Lazio. De club uit Rome kan de international van Kroatië daarna definitief overnemen. Ajax betaalde 3 jaar geleden ruim 20 miljoen euro voor Soutalo, die nog 2 jaar onder contract staat. Hij is de derde verdediger die in korte tijd vertrekt, na Ko Itakura en Ahmed-Jan Kaplan. Technisch directeur Jordi Cruijff wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 snelle buitenspelers en een verdedigende middenvelder aantrekken, maar moet eerst bezuinigen op de salarissen van het eerste elftal. Max Verstappen start zondag in de laatste Dutch Grand Prix vanaf de 4e startrij. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie de 7e tijd en was bijna een halve seconde langzamer dan Lando Norris. De Brit van McLaren pakte pole position voor George Russell van Mercedes en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen won de eerste 3 edities in Zandvoort, maar lijkt dit jaar niet voor de overwinning te kunnen rijden. In het kampioenschap staat de Limburger 6e met meer dan 100 punten achterstand op leider Antonelli. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met her en der een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, mogelijk nog een lichte bui. Vannacht in het noorden plaatselijk een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, in het noordoosten nog af en toe een bui. Later op de dag meer zon, vooral in het zuiden. Middagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim 635.000 euro ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
8: Bij het circuit van Zandvoort is kort na 12 uur één van de toegangspoorten gesloten vanwege grote drukte. Bezoekers kunnen via de andere gates naar binnen. Op het circuit wordt de sprintrace in de Dutch Grand Prix verreden. Vanuit het station komen nog steeds mensen aan. Een deel van hen heeft vertraging opgelopen door een defecte trein tussen Haarlem en Zandvoort.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waarna de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Carney zegt dat er een slechte deal op tafel lag toen hij besloot weg te lopen. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in.
13: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
14: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
15: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven, gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
16: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
0: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Ajax huurt de 17-jarige verdedigende middenvelder Abdoulaye Camara dit seizoen van Udinese. De Franse jeugdinternational sluit eerst aan bij Jong Ajax. De club uit Amsterdam kan hem volgend jaar definitief overnemen. Camara verliet vorig jaar Montpellier voor Udinese en debuteerde aan het einde van het vorige seizoen in het eerste elftal van de Italiaanse club. Serena Williams maakte haar entree op de US Open in het gemengd dubbelspel. De 44-jarige Amerikaanse tennister vormt een koppel met Carlos Alcaraz, de Spaanse titelverdediger bij de mannen. Het duo heeft een wildcard gekregen van de organisatie.
2: Williams keert na 4 jaar terug op het toernooi waar ze 6 titels won. De US Open begint eind deze maand in New York. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft zijn staf compleet. Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks blijven als assistent bondscoach en keeperstrainer bij Oranje. Adil Ramzi komt over van de Nederlandse ploeg onder 19 jaar. De Spanjaarden Sergio Alegre en Oscar Hernandez, de broer van Xavi, en performancecoach Ivan Torres werkten eerder al met Xavi bij FC Barcelona en Al Sadd. Xavi wordt dinsdag gepresenteerd door de KNVB in Zeist. Ajax verhuurt verdediger Josip Šutalo voor 1 jaar aan Lazio. De club uit Rome kan de international van Kroatië daarna definitief overnemen. Ajax betaalde 3 jaar geleden ruim 20 miljoen euro voor Šutalo, die nog 2 jaar onder contract staat. Hij is de derde verdediger die in korte tijd vertrekt, na Ko Itakura en Ahmetjan Kaplan. Technisch directeur Jordi Cruijff wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 snelle buitenspelers en een verdedigende middenvelder aantrekken, maar moet eerst bezuinigen op de salarissen van het eerste elftal. Max Verstappen start zondag in de laatste Dutch Grand Prix vanaf de 4e startrij. De 4-voudig wereldkampioen reed in de kwalificatie de 7e tijd en was bijna 0,5 seconde langzamer dan Lando Norris. De Brit van McLaren pakte pole position voor George Russell van Mercedes en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen won de eerste 3 edities in Zandvoort, maar lijkt dit jaar niet voor de overwinning te kunnen rijden. In het kampioenschap staat de Limburger 6e met meer dan 100 punten achterstand op leider Antonelli. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in Amstelveen. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagenenstadion. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harman Preet Singh maakte de tegentreffer voor India bij een achterstand van 2-0. Als Engeland later vandaag wint van Argentinië, zijn Nederland en de Britten zeker van een plek bij de laatste 4. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond eerst nog wat zon, plaatselijk een lichte bui mogelijk. Vannacht in het noorden nog een enkele bui, elders droog. Het koelt af naar 7 tot 15 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog buien. In het zuiden af en toe zon. Middagtemperatuur tussen de 18 en lokaal 22 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek.
21: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties. en heeft op één plek maatregelen getroffen.
1: Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
4: De NS heeft zaterdag om 1 uur 's middags al bijna 55.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Dat is een recordaantal. Vooral in de vroege ochtend was de drukte bij de treinen merkbaar. Rond 10 uur stond er kort een defecte trein op de lijn tussen Amsterdam en Zandvoort, maar dat mankement is snel verholpen. Vanaf 12 uur werd de sprintrace van de Dutch Grand Prix verreden.
22: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
25: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
26: Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones.
27: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
28: De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister,
7: directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
8: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waarna de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Carney zegt dat er een slechte deal op tafel lag toen hij besloot weg te lopen. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in.
13: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
14: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
15: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
29: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
30: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten.
0: Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft zijn staf compleet. Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks blijven als assistent-bondscoach en keeperstrainer bij Oranje. Adil Ramzi komt over van de Nederlandse ploeg onder 19 jaar. De Spanjaarden Sergio Alegre en Oscar Hernandez, de broer van Xavi, en performancecoach Ivan Torres werkten eerder al met Xavi bij FC Barcelona en Al Sadd. Xavi wordt dinsdag gepresenteerd door de KNVB in Zeist. Ajax verhuurt verdediger Josip Šutalo voor een jaar aan Lazio. De club uit Rome kan de international van Kroatië daarna definitief overnemen. Ajax betaalde 3 jaar geleden ruim 20 miljoen euro voor Šutalo, die nog 2 jaar onder contract staat. Hij is de derde verdediger die in korte tijd vertrekt, na Ko Itakura en Ahmet-Jan Kaplan. Technisch directeur Jordi Cruijff wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 snelle buitenspelers en een verdedigende middenvelder aantrekken, maar moet eerst bezuinigen op de salarissen van het eerste elftal. Max Verstappen start zondag in de laatste Dutch Grand Prix vanaf de 4e startrij. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie de 7e tijd en was bijna een halve seconde langzamer dan Lando Norris. De Brit van McLaren pakte pole position voor George Russell van Mercedes en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen won de eerste 3 edities in Zandvoort, maar lijkt dit jaar niet voor de overwinning te kunnen rijden. In het kampioenschap staat de Limburger 6e met meer dan 100 punten achterstand op leider Antonelli. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in Amstelveen. Oranje versloeg India met 3-1. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Als Engeland later vandaag wint van Argentinië, zijn Nederland en de Britten zeker van een plek in de halve finale. Max Verstappen heeft ziek in zijn auto gezeten tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De coureur zegt niet veel energie te hebben en kijkt ernaar uit om te slapen. Verstappen start zondag vanaf de 7e positie. Hij klaagt opnieuw over een gebrek aan balans van zijn Red Bull. Volgens Verstappen zijn dat fundamentele problemen die het hele seizoen al spelen. Lando Norris heeft verrassend de pole position veroverd voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De coureur zegt dat hij er eerlijk gezegd geen rekening mee had gehouden. McLaren veranderde voor de kwalificatie een paar kleine dingen aan de auto om Norris meer vertrouwen te geven. De Brit won eerder al de grote prijs van Hongarije na updates aan zijn McLaren. In de voorgaande 5 edities in Zandvoort ging de overwinning steeds naar de coureur die van pole begon.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon met hier en daar een bui. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond nog wat zon en plaatselijk een lichte bui mogelijk. Komende nacht in het noorden kans op een bui, elders blijft het droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
4: De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in twee coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
19: Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
20: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
24: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
25: Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky
30: na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones.
7: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
8: De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan.
9: Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waarna de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Carney zegt dat er een slechte deal op tafel lag toen hij besloot weg te lopen. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in.
13: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
14: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
26: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten.
0: een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
2: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
3: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
15: De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, heeft zijn staf compleet. Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks blijven als assistent-bondscoach en keeperstrainer bij Oranje. Adil Ramsey komt over van de Nederlandse ploeg onder 19 jaar. De Spanjaarden Sergio Alegre en Oscar Hernandez, de broer van Xavi, en performancecoach Ivan Torres werkten eerder al met Xavi bij FC Barcelona en Al Sadd. Xavi wordt dinsdag gepresenteerd door de KNVB in Zeist. Ajax verhuurt verdediger Josip Šutalo voor een jaar aan Lazio. De club uit Rome kan de international van Kroatië daarna definitief overnemen. Ajax betaalde 3 jaar geleden ruim 20 miljoen euro voor Šutalo, die nog 2 jaar onder contract staat. Hij is de 3e verdediger die in korte tijd vertrekt, na Ko Itakura en Ahmetjan Kaplan. Technisch directeur Jordi Cruijff wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 snelle buitenspelers en een verdedigende middenvelder aantrekken, maar moet eerst bezuinigen op de salarissen van het eerste elftal. Max Verstappen start zondag in de laatste Dutch Grand Prix vanaf de 4e startrij. De 4-voudig wereldkampioen reed in de kwalificatie de 7e tijd en was bijna een halve seconde langzamer dan Lando Norris. De Brit van McLaren pakte pole position voor George Russell van Mercedes en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen won de eerste 3 edities in Zandvoort, maar lijkt dit jaar niet voor de overwinning te kunnen rijden. In het kampioenschap staat de Limburger 6e met meer dan 100 punten achterstand op leider Antonelli. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in Amstelveen. Oranje versloeg India met 3-1. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Als Engeland later vandaag wint van Argentinië, zijn Nederland en de Britten zeker van een plek in de halve finale. Lando Norris heeft verrassend de pole position veroverd voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De coureur zegt dat hij er eerlijk gezegd geen rekening mee had gehouden. McLaren veranderde voor de kwalificatie een paar kleine dingen aan de auto om Norris meer vertrouwen te geven. De Brit won eerder al de grote prijs van Hongarije na updates aan zijn McLaren. In de voorgaande 5 edities in Zandvoort ging de overwinning steeds naar de coureur die van pole begon. Max Verstappen heeft zaterdag ziek in zijn auto gezeten tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De coureur zegt weinig energie te hebben en kijkt er naar uit om te slapen. Hij start zondag vanaf de 7e positie in de Formule 1-race. Verstappen klaagt opnieuw over een gebrek aan balans van zijn Red Bull, wat volgens hem het hele seizoen al speelt. De race begint zondag om 15 uur.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien. Het wordt rond de 20 graden bij een matige wind uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanavond eerst nog...

0: Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig

0: toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de Straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax verhuurt verdediger Josip Soetalo voor een jaar aan Lazio. De club uit Rome kan de international van Kroatië daarna definitief overnemen. Ajax betaalde 3 jaar geleden ruim 20 miljoen euro voor Soetalo, die nog 2 jaar onder contract staat. Hij is de 3e verdediger die in korte tijd vertrekt, na Ko Itakura en Ahmet-Jan Kaplan. Technisch directeur Jordi Cruijff wil voor het einde van de transfermarkt nog 2 snelle buitenspelers en een verdedigende middenvelder aantrekken, maar moet eerst bezuinigen op de salarissen van het eerste elftal. Max Verstappen start zondag in de laatste Dutch Grand Prix vanaf de 4e startrij. De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificatie de 7e tijd en was bijna een halve seconde langzamer dan Lando Norris. De Brit van McLaren pakte pole position voor George Russell van Mercedes en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen won de eerste 3 edities in Zandvoort, maar lijkt dit jaar niet voor de overwinning te kunnen rijden. In het kampioenschap staat de Limburger 6e met meer dan 100 punten achterstand op leider Antonelli. Lando Norris heeft verrassend de pole position veroverd voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De coureur zegt dat hij er eerlijk gezegd geen rekening mee had gehouden. McLaren veranderde voor de kwalificatie een paar kleine dingen aan de auto om Norris meer vertrouwen te geven. De Brit won eerder al de grote prijs van Hongarije na updates aan zijn McLaren. In de voorgaande 5 edities in Zandvoort ging de overwinning steeds naar de coureur die van pole begon. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in Amstelveen. Oranje versloeg India met 3-1. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Als Engeland later vandaag wint van Argentinië, zijn Nederland en de Britten zeker van een plek in de halve finale. AZ heeft zijn foutloze reeks voortgezet met een 2-0 overwinning bij Fortuna Sittard. Fortuna speelde vrijwel de hele wedstrijd met 10 man nadat Ole Romeini in de 5e minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Mateo Chaves. Invaller Jis Hoornkamp maakte in de 58e minuut de 1-0 en tikte in blessuretijd ook de 2-0 binnen. Het was zijn eerste speeltijd na lang blessureleed. AZ heeft na 3 competitiewedstrijden 9 punten en veroverde begin augustus ook de Johan Cruijffschaal.
2: Max Verstappen heeft ziek in zijn auto gezeten tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De coureur zegt niet veel energie te hebben en kijkt ernaar uit om te slapen. Verstappen start zondag vanaf de 7e positie en klaagde opnieuw over een gebrek aan balans van zijn Red Bull. Hij verwacht niet dat hij zondag boven zichzelf uit kan stijgen en zegt dat hij er niet meer van kan maken. De laatste race op het circuit van Zandvoort begint zondag om 1 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt af en toe de zon, met hier en daar nog een lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Vannacht kan het in het noorden plaatselijk nog een bui geven. Elders blijft het zo goed als droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgenochtend is er veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Morgenmiddag wordt het 18 tot lokaal 22 graden, met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
7: De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. De voormalige Estlandse eurocommissaris Siim Kallas is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, maakte zijn overlijden bekend. Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie en bleef 10 jaar lang commissaris en vicevoorzitter. De liberale politicus was in zijn land ook premier, minister, directeur van de Centrale Bank en parlementslid. Hij zette vorig jaar een punt achter zijn politieke loopbaan. Iran garandeert een aantal Iraakse olietankers een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De toezegging volgt op een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter Bagher Ghalibaf aan Bagdad afgelopen week. Het Iraanse staatspersbureau meldt niet om hoeveel tankers het gaat. De belofte komt terwijl de Verenigde Staten de economische druk op Iran opvoeren. Ghalibaf zegt dat Iran boodschappen heeft gekregen van buurlanden over nieuwe veiligheidsovereenkomsten en economische samenwerking.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend.
7: De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
0: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
7: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
11: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
8: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
7: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Lando Norris heeft verrassend de pole position veroverd voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De coureur zegt dat hij er eerlijk gezegd geen rekening mee had gehouden. McLaren veranderde voor de kwalificatie een paar kleine dingen aan de auto om Norris meer vertrouwen te geven. De Brit won eerder al de grote prijs van Hongarije na updates aan zijn McLaren. In de voorgaande 5 edities in Zandvoort ging de overwinning steeds naar de coureur die van pole begon. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in Amstelveen. Oranje versloeg India met 3-1. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Als Engeland later vandaag wint van Argentinië, zijn Nederland en de Britten zeker van een plek in de halve finale. Max Verstappen heeft ziek in zijn auto gezeten tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De coureur zegt niet veel energie te hebben en kijkt ernaar uit om te slapen.
2: Verstappen start zondag vanaf de 7e positie en klaagde opnieuw over een gebrek aan balans van zijn Red Bull. Hij verwacht niet dat hij zondag boven zichzelf uit kan stijgen en zegt dat hij er niet meer van kan maken. De laatste race op het circuit van Zandvoort begint zondag om 1 uur. Nico Hülkenberg gaat de Dutch Grand Prix missen. De 39-jarige Duitse coureur van Audi zegt mooie jaren te hebben gehad in Zandvoort en altijd te hebben genoten van het Nederlandse publiek. Hij begint zondag als 13e aan de race, maar miste tijdens de kwalificatie ritme en vertrouwen. Hülkenberg raakte het gevoel met de auto kwijt en had geen grip. Zondag wordt om 15 uur de laatste Dutch Grand Prix verreden. NAC Breda heeft de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met veel moeite gewonnen, 3-2. Pepijn Reulen maakte in de 88ste minuut het winnende doelpunt. NAC heeft na 3 competitieduels 6 punten. Jong Ajax leed de 3e nederlaag op rij en is nog puntloos. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt, waarna Jong Ajax gelijk maakte. 2 invallers zorgden voor de 2-1, maar een blunder van Jan van den Berg stelde Jong Ajax in staat om weer gelijk te maken voordat Reulen de winnende kopbal maakte. AZ heeft zijn foutloze reeks voortgezet met een nipte zege bij Fortuna Sittard, 2-0. Fortuna speelde vrijwel de gehele wedstrijd met 10 man nadat Ole Romani al in de 5e minuut rood kreeg voor een harde overtreding. Invaller Jis Hoornkamp maakte in de 58ste minuut de 1-0 en tikte in blessuretijd ook de 2-0 binnen. AZ heeft na 3 competitiewedstrijden de maximale score behaald. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er kan ook een lichte bui vallen. In het zuiden blijft het vrijwel droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het meestal droog. Alleen in het noorden kan nog een bui voorkomen. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking met in het noordoosten nog buien. Vooral in het zuiden breekt de zon door. De middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit noordwestelijke richting. Morgenavond wordt het droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
16: De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen.
17: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
18: Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
19: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
24: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
25: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
26: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
27: Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen.
25: Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones.
0: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
10: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
11: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
28: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
29: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten.
2: Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft ziek in zijn auto gezeten tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De coureur zegt niet veel energie te hebben en kijkt ernaar uit om te slapen. Verstappen start zondag vanaf de 7e positie en klaagde opnieuw over een gebrek aan balans van zijn Red Bull. Hij verwacht niet dat hij zondag boven zichzelf uit kan stijgen en zegt dat hij er niet meer van kan maken. De laatste race op het circuit van Zandvoort begint zondag om 1:00. Nico Hülkenberg gaat de Dutch Grand Prix missen. De 39-jarige Duitse coureur van Audi zegt mooie jaren te hebben gehad in Zandvoort en altijd te hebben genoten van het Nederlandse publiek. Hij begint zondag als 13e aan de race, maar miste tijdens de kwalificatie ritme en vertrouwen. Hülkenberg raakte het gevoel met de auto kwijt en had geen grip. Zondag wordt om 15:00 de laatste Dutch Grand Prix verreden. NAC Breda heeft de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met veel moeite gewonnen, 3-2. Pepijn Reulen maakte in de 88ste minuut het winnende doelpunt. NAC heeft na 3 competitieduels 6 punten. Jong Ajax leed de 3e nederlaag op rij en is nog puntloos. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt, waarna Jong Ajax gelijk maakte. 2 invallers zorgden voor de 2-1, maar een blunder van Jan van den Berg stelde Jong Ajax in staat om weer gelijk te maken voordat Reulen de winnende kopbal maakte. AZ heeft zijn foutloze reeks voortgezet met een nipte zege bij Fortuna Sittard, 2-0. Fortuna speelde vrijwel de gehele wedstrijd met 10 man nadat Ole Romani al in de 5e minuut rood kreeg voor een harde overtreding. Invaller Jis Hoornkamp maakte in de 58ste minuut de 1-0 en tikte in blessuretijd ook de 2-0 binnen. AZ heeft na 3 competitiewedstrijden de maximale score behaald. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie. Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de 3e plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is. De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na 2 duels bovenaan met 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog af en toe, maar er kan ook een lichte bui vallen. In het zuiden blijft het vrijwel droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het meestal droog. Alleen in het noorden kan nog een bui voorkomen. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen veel bewolking met in het noordoosten nog buien. Vooral in het zuiden breekt de zon door. De middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit noordwestelijke richting. Morgenavond wordt het droog en klaart het op.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
17: De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
16: De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit.
0: Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
19: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
20: Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones.
21: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
26: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
27: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
30: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken,
1: de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.

0: automerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft ziek in zijn auto gezeten tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De coureur zegt niet veel energie te hebben en kijkt ernaar uit om te slapen. Verstappen start zondag vanaf de 7e positie en klaagde opnieuw over een gebrek aan balans van zijn Red Bull. Hij verwacht niet dat hij zondag boven zichzelf uit kan stijgen en zegt dat hij er niet meer van kan maken. De laatste race op het circuit van Zandvoort begint zondag om 1:00. Nico Hülkenberg gaat de Dutch Grand Prix missen. De 39-jarige Duitse coureur van Audi zegt mooie jaren te hebben gehad in Zandvoort en altijd te hebben genoten van het Nederlandse publiek. Hij begint zondag als 13e aan de race, maar miste tijdens de kwalificatie ritme en vertrouwen. Hülkenberg raakte het gevoel met de auto kwijt en had geen grip. Zondag wordt om 15:00 de laatste Dutch Grand Prix verreden. NAC Breda heeft de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met veel moeite gewonnen, 3-2. Pepijn Reulen maakte in de 88e minuut het winnende doelpunt. NAC heeft na drie competitieduels 6 punten. Jong Ajax leed de derde nederlaag op rij en is nog puntloos. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt, waarna Jong Ajax gelijk maakte. Twee invallers zorgden voor de 2-1, maar een blunder van Jan van den Berg stelde Jong Ajax in staat om weer gelijk te maken voordat Reulen de winnende kopbal maakte. AZ heeft een foutloze reeks voortgezet met een nipte zege bij Fortuna Sittard, 2-0. Fortuna speelde vrijwel de gehele wedstrijd met 10 man nadat Ole Romani al in de 5e minuut rood kreeg voor een harde overtreding. Invaller Jis Hoornkamp maakte in de 58e minuut de 1-0 en tikte in blessuretijd ook de 2-0 binnen. AZ heeft na drie competitiewedstrijden de maximale score behaald. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie. Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de 3e plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is. De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na twee duels bovenaan met 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt nog af en toe de zon met hier en daar een lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht plaatselijk een bui in het noorden, elders zo goed als droog. Het wordt fris, minimaal 7 graden landinwaarts, rond de 15 graden aan de kust. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui.

0: In het zuiden meer zon. Morgenmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond overal droog en geleidelijk opklarend. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft een foutloze reeks voortgezet met een nipte zege bij Fortuna Sittard, 2-0. Fortuna speelde vrijwel de gehele wedstrijd met 10 man nadat Ole Romani al in de 5e minuut rood kreeg voor een harde overtreding. Invaller Gis Hoornkamp maakte in de 58e minuut de 1-0 en tikte in blessuretijd ook de 2-0 binnen. AZ heeft na 3 competitiewedstrijden de maximale score behaald. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Nico Hülkenberg gaat de Dutch Grand Prix missen. De 39-jarige Duitse coureur van Audi zegt mooie jaren te hebben gehad in Zandvoort en altijd te hebben genoten van het Nederlandse publiek. Hij begint zondag als 13e aan de race, maar miste tijdens de kwalificatie ritme en vertrouwen. Hülkenberg raakte het gevoel met de auto kwijt en had geen grip. Zondag wordt om 15 uur de laatste Dutch Grand Prix verreden. NAC Breda heeft de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met veel moeite gewonnen, 3-2. Pepijn Reulen maakte in de 88e minuut het winnende doelpunt. NAC heeft na 3 competitieduels 6 punten. Jong Ajax leed de 3e nederlaag op rij en is nog puntloos. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt, waarna Jong Ajax gelijk maakte. 2 invallers zorgden voor de 2-1, maar een blunder van Jan van den Berg stelde Jong Ajax in staat om weer gelijk te maken voordat Reulen de winnende kopbal maakte. De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na 2 duels bovenaan met 6 punten. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie.
3: Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de derde plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is. De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan het EK. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski won in Baku de eerste groepswedstrijd van Roemenië met 3-2. Eldus Dambrink was belangrijk voor Oranje met 24 punten. Ook Indy Baaiens en Laura Jansen scoorden veel. De bovenste vier ploegen uit de groep gaan door naar de achtste finales. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt nog af en toe de zon met hier en daar een lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht plaatselijk een bui in het noorden, elders zo goed als droog. Het wordt fris, minimaal 7 graden landinwaarts, rond de 15 graden aan de kust. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden meer zon. Morgenmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Morgenavond overal droog en geleidelijk opklarend.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim 635.000 euro ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
8: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden. Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
9: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
10: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
11: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft een foutloze reeks voortgezet met een nipte zege bij Fortuna Sittard, 2-0. Fortuna speelde vrijwel de gehele wedstrijd met 10 man nadat Ole Romani al in de 5e minuut rood kreeg voor een harde overtreding. Invaller Gis Hoornkamp maakte in de 58e minuut de 1-0 en tikte in blessuretijd ook de 2-0 binnen. AZ heeft na 3 competitiewedstrijden de maximale score behaald. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Nico Hülkenberg gaat de Dutch Grand Prix missen. De 39-jarige Duitse coureur van Audi zegt mooie jaren te hebben gehad in Zandvoort en altijd te hebben genoten van het Nederlandse publiek. Hij begint zondag als 13e aan de race, maar miste tijdens de kwalificatie ritme en vertrouwen.
3: Hulkenberg raakte het gevoel met de auto kwijt en had geen grip. Zondag wordt om 15 uur de laatste Dutch Grand Prix verreden. NAC Breda heeft de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met veel moeite gewonnen, 3-2. Pepijn Reulen maakte in de 88ste minuut het winnende doelpunt. NAC heeft na 3 competitieduels 6 punten. Jong Ajax leed de 3e nederlaag op rij en is nog puntloos. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt, waarna Jong Ajax gelijk maakte. 2 invallers zorgden voor de 2-1, maar een blunder van Jan van den Berg stelde Jong Ajax in staat om weer gelijk te maken voordat Reulen de winnende kopbal maakte. De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na 2 duels bovenaan met 6 punten. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie. Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de 3e plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is. De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan het EK. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski won in Baku de eerste groepswedstrijd van Roemenië met 3-2. Eldus Dambrink was belangrijk voor Oranje met 24 punten. Ook Indy Baaiens en Laura Jansen scoorden veel. De bovenste 4 ploegen uit de groep gaan door naar de 8e finales. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon. Plaatselijk kan er een lichte bui vallen, maar in het zuiden blijft het vrijwel droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit westelijke richting. Vannacht in het noorden kans op een bui, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts, aan de kust blijft het rond de 15 graden. Morgenochtend veel bewolking met in het noordoosten nog buien. In het zuiden breekt de zon door. Morgenmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. Morgenavond droog met opklaringen.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
17: De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie.
18: De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Een motorrijder is zaterdag om het leven gekomen na een val in het buitengebied van Oorschot. Het ongeluk gebeurde op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie kwam de man in botsing met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Oekraïne krijgt meer luchtafweerraketten van Frankrijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron toegezegd aan zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky na een nieuwe nacht met Russische luchtaanvallen. Macron zegt dat Rusland systematisch burgers aanvalt en dat Moskou gestopt moet worden.
20: Zelensky hamert al weken op het belang van extra luchtafweer. Aan de frontlinie lijken de Oekraïners de Russische opmars zo goed als tot stilstand te brengen. Maar doordat de munitie van luchtverdediging opraakt, kan het land zich slecht verdedigen tegen raketten en drones.
21: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
24: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
25: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
26: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
27: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
28: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z.
0: Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Nico Hülkenberg gaat de Dutch Grand Prix missen. De 39-jarige Duitse coureur van Audi zegt mooie jaren te hebben gehad in Zandvoort en altijd te hebben genoten van het Nederlandse publiek. Hij begint zondag als 13e aan de race, maar miste tijdens de kwalificatie ritme en vertrouwen. Hülkenberg raakte het gevoel met de auto kwijt en had geen grip. Zondag wordt om 15 uur de laatste Dutch Grand Prix verreden. NAC Breda heeft de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met veel moeite gewonnen, 3-2. Pepijn Reulen maakte in de 88ste minuut het winnende doelpunt. NAC heeft na 3 competitieduels 6 punten. Jong Ajax leed de 3e nederlaag op rij en is nog puntloos. De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt, waarna Jong Ajax gelijk maakte. Twee invallers zorgden voor de 2-1, maar een blunder van Jan van den Berg stelde Jong Ajax in staat om weer gelijk te maken voordat Reulen de winnende kopbal maakte. De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na 2 duels bovenaan met 6 punten. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie. Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de 3e plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De Sloveen won de tijdrit over ruim 9 kilometer door Monaco. Hij was 900ste van een seconde sneller dan de Engelsman Ethan Hayter. Joshua Tarling werd 3e met 4 seconden achterstand. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de 2e etappe. Een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosque. De Nederlandse volleybalsters zijn goed aan het EK begonnen. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski versloeg Roemenië met 3-2 in Baku. Alice Dambrink was belangrijk voor Oranje met 24 punten. Indy Baaiens en Laura Jansen scoorden 20 en 16 punten. Nederland speelt maandag zijn tweede wedstrijd tegen Portugal. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt af en toe nog de zon met hier en daar een lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit westelijke richting. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele keer regenen, maar elders blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt met in het noordoosten nog wat buien. Later op de dag breekt de zon door, vooral in het zuiden. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
4: De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
3: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
4: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
3: De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara,
28: zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
1: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval.

0: en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barak onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxe merken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus

0: die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen, kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie. Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de derde plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is. De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na twee duels bovenaan met 6 punten. De Nederlandse volleybalsters zijn goed aan het EK begonnen. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski versloeg Roemenië met 3-2 in Baku. Alice Dambrink was belangrijk voor Oranje met 24 punten. Indy Baaiens en Laura Jansen scoorden 20 en 16 punten. Nederland speelt maandag zijn tweede wedstrijd tegen Portugal. Tottenham Hotspur is met een zware nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi verloor de uitwedstrijd bij Brentford met 3-0. Keane Lewis Potter, Vitaly Janelt en Michael Cayode maakten de doelpunten. Jan-Paul van Hekken verscheen aan de aftrap voor Tottenham, dat afgelopen seizoen als 17e eindigde. Mickey van de Ven en Xavi Simons ontbraken door blessures. De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosk. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt af en toe nog de zon met hier en daar een lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit westelijke richting. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele keer regenen, maar elders blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt met in het noordoosten nog wat buien. Later op de dag breekt de zon door, vooral in het zuiden. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden in Venlo, niet ver van de Maas. De vondst werd rond 3:15 gedaan. De politie vermoedt een misdrijf. De omgeving is afgezet en er loopt onderzoek. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd. en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
6: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
6: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
0: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kimi Antonelli van Mercedes zegt een wake-up call te hebben gekregen in Zandvoort. De 19-jarige Italiaan, leider in het Formule 1-kampioenschap, maakte fouten in zowel de sprintkwalificatie als de gewone kwalificatie. Vrijdag reed hij zijn Mercedes de grindbak in, wat zijn zelfvertrouwen aantastte. Vandaag maakte hij opnieuw een fout in de eerste bocht tijdens de laatste kwalificatieronde. Morgen start hij vanaf de 3e plek en zegt hij dat alles dan weer mogelijk is.
7: De voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In Rotterdam won AZ met 2-1 van de nummer 3 van vorig seizoen. Desiree van Lunteren opende de score met een schot van afstand, waarna Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta deed halverwege de tweede helft wat terug voor Feyenoord. Ajax won thuis met 1-0 van PEC Zwolle. AZ en Ajax staan na 2 duels bovenaan met 6 punten. De Nederlandse volleybalsters zijn goed aan het EK begonnen. De ploeg van bondscoach Felix Kozlowski versloeg Roemenië met 3-2 in Baku. Ellis Dambrink was belangrijk voor Oranje met 24 punten. Indy Baaiens en Laura Jansen scoorden 20 en 16 punten. Nederland speelt maandag zijn 2e wedstrijd tegen Portugal. Tottenham Hotspur is met een zware nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi verloor de uitwedstrijd bij Brentford met 3-0. Keane Lewis Potter, Vitaly Janelt en Michael Kayode maakten de doelpunten. Jan-Paul van Hekken verscheen aan de aftrap voor Tottenham, dat afgelopen seizoen als 17e eindigde. Mickey van de Ven en Xavi Simons ontbraken door blessures. De Portugese voetballer Quevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosque. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon. Plaatselijk kan er een lichte bui vallen, maar in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig, uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele keer regenen. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint bewolkt met in het noordoosten nog een bui. In de middag klaart het af en toe op met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het verder op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
0: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
6: De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond
0: klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
9: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
10: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
11: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
0: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Tottenham Hotspur is met een zware nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi verloor de uitwedstrijd bij Brentford met 3-0. Keen Lewis Potter, Vitaly Janelt en Michael Kayode maakten de doelpunten. Jan-Paul van Hekken verscheen aan de aftrap voor Tottenham, dat afgelopen seizoen als 17e eindigde. Mickey van de Ven en Xavi Simons ontbraken door blessures.
7: De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosque. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt eerst nog af en toe de zon. Plaatselijk kan er een lichte bui vallen, maar in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig, uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vannacht kan het in het noorden nog een enkele keer regenen. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint bewolkt met in het noordoosten nog een bui. In de middag klaart het af en toe op met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuidwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het verder op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
16: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten.
17: Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo.
18: De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barak onzin praat.
19: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
20: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
23: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
24: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
25: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
26: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
27: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd.
0: Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
1: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen, kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Tottenham Hotspur is met een zware nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi verloor de uitwedstrijd bij Brentford met 3-0. Keane Lewis Potter, Vitaly Janelt en Michael Kajode maakten de doelpunten. Jan-Paul van Hekken verscheen aan de aftrap voor Tottenham, dat afgelopen seizoen als 17e eindigde. Mickey van de Ven en Xavi Simons ontbraken door blessures.
9: De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosk. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Chep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harman Preet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos.
10: FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
11: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt in het noorden nog een enkele lichte bui, maar in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, uit het westen tot noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noorden her en der nog wat vochtig met af en toe een bui, elders droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts, aan de kust blijft het zachter met 15 graden. Morgen is er veel bewolking met vooral in het noordoosten nog een enkele bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het noordwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden.

0: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland

0: altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
2: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
0: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosk. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen.
5: De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos.
6: FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
7: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos.
8: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer wilde een sabbatical houden, waarna de bond Arne Slot benaderde. Slot liet na 2 gesprekken weten voorlopig liever een club te blijven coachen. De KNVB sprak vervolgens met Xavi Hernandez en Michael Reiziger en koos uiteindelijk voor Xavi. Directeur topsport Nigel de Jong noemt de passie, ervaring en persoonlijkheid van de Catalaan als belangrijkste redenen voor de keuze.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: D Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt in het noorden nog een enkele lichte bui, maar in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, uit het westen tot noordwesten, aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noorden her en der nog wat vochtig, met af en toe een bui, elders droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts, aan de kust blijft het zachter met 15 graden. Morgen is er veel bewolking, met vooral in het noordoosten nog een enkele bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het noordwesten. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
15: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
17: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
19: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
20: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
21: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
22: Een 17-jarig meisje is vrijdag omgekomen bij een aanval op een middelbare school in Fagersta, ten noordwesten van Stockholm. Een 18-jarige ex-scholier viel de school aan met een zwaard. Daarbij raakten ook 3 personen gewond, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Zweedse politie onderzoekt of de aanval verband houdt met sociale mediagroepen die geweld op scholen verheerlijken.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
26: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod.
0: Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
1: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
2: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
3: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
4: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosque. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden.
27: De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen.
28: De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Chep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harman Preet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India.
27: Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer wilde een sabbatical houden, waarna de bond Arne Slot benaderde. Slot liet na 2 gesprekken weten voorlopig liever een club te blijven coachen. De KNVB sprak vervolgens met Xavi Hernandez en Michael Reiziger en koos uiteindelijk voor Xavi. Directeur topsport Nigel de Jong noemt de passie, ervaring en persoonlijkheid van de Catalaan als belangrijkste redenen voor de keuze. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er in het noorden nog een enkele lichte bui. In het zuiden blijkt het vrijwel droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht kan het in het noorden plaatselijk nog een keer regenen. Verder blijft het droog. Het wordt fris, landinwaarts zo'n 7 graden, aan de kust rond de 15. Weinig wind, behalve aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt met in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden breekt af en toe de zon door. Morgenmiddag blijft het wisselend met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Morgenavond droogt het overal op en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
12: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
13: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
14: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines.
15: Een van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump ervoor heeft gezorgd dat nu de hele wereld uit is op kernwapens. De Iraanse topadviseur Mohsen Rezai stelt dat Trump een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Trump zei aan het begin van de oorlog tegen Iran dat hij wilde voorkomen dat Teheran ooit een kernwapen in handen zou krijgen en liet nucleaire faciliteiten bombarderen. Volgens Rezai heeft die aanpak ervoor gezorgd dat meer landen nu kernwapens willen hebben, omdat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het non-proliferatieverdrag niet voldoende bleken om Amerikaanse aanvallen te voorkomen.
18: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
19: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
20: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
21: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden
0: en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barak onzin praat.
1: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
23: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
24: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
25: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
26: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
29: Een voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert,
4: in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosk. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen.
7: De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos.
8: FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
9: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos.
10: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er in het noorden nog een enkele lichte bui. In het zuiden blijkt het vrijwel droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht kan het in het noorden plaatselijk nog een keer regenen. Verder blijft het droog. Het wordt fris, landinwaarts zo'n 7 graden, aan de kust rond de 15. Weinig wind, behalve aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt met in het noordoosten nog wat buien. In het zuiden breekt af en toe de zon door. Morgenmiddag blijft het wisselend met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Morgenavond droogt het overal op en klaart het geleidelijk op.
31: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
32: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
12: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
13: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
14: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen.
15: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
16: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump ervoor heeft gezorgd dat nu de hele wereld uit is op kernwapens. De Iraanse topadviseur Mohsen Rezai stelt dat Trump een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Trump zei aan het begin van de oorlog tegen Iran dat hij wilde voorkomen dat Teheran ooit een kernwapen in handen zou krijgen en liet nucleaire faciliteiten bombarderen. Volgens Rezai heeft die aanpak ervoor gezorgd dat meer landen nu kernwapens willen hebben, omdat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende bleken om Amerikaanse aanvallen te voorkomen.
20: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered.
2: Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
3: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
4: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
5: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
6: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
25: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
26: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd,
0: kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
1: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken. De raad van bestuur

0: de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
1: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
0: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar heeft al in de eerste etappe van de Vuelta laten zien waarom hij de torenhoge favoriet is voor de eindzege. De laatste winnaar van de Tour de France was de snelste in een tijdrit over 9,4 kilometer door de straten van Monaco. De Sloveen was 0,09 seconden sneller dan Ethan Hayter. Pogacar begint zondag in de rode leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 204 kilometer van Monaco naar Manosk. Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de winst van die etappe en hield zijn achterstand op Pogacar beperkt tot 9 seconden. De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: D-
0: Dit is Talk Radio.

0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het in het noorden nog een enkele keer licht regenen. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, langs de noordkust vrij krachtig uit westelijke richting. Vannacht blijft het in het noorden plaatselijk nog wat buiig, maar elders is het vrijwel droog. Het wordt fris met temperaturen tussen de 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig noordwesten blijft. Morgen veel bewolking, vooral in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon wat door. Overdag wordt het 18 tot lokaal 22 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Morgenavond droogt het overal op en klaart het geleidelijk op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
4: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
5: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump ervoor heeft gezorgd dat nu de hele wereld uit is op kernwapens. De Iraanse topadviseur Mohsen Rezai stelt dat Trump een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Trump zei aan het begin van de oorlog tegen Iran dat hij wilde voorkomen dat Teheran ooit een kernwapen in handen zou krijgen en liet nucleaire faciliteiten bombarderen. Volgens Rezai heeft die aanpak ervoor gezorgd dat meer landen nu kernwapens willen hebben, omdat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende bleken om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
7: De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
8: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
9: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
10: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
15: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
16: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
17: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
18: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De Portugese voetballer Kevin Castro is op 25-jarige leeftijd overleden tijdens een oefenwedstrijd van zijn club Real Sport Clube. De oudspeler van West Bromwich Albion zakte ineen tijdens een duel met Estrela da Amadora in Lissabon. Castro stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij West Bromwich, maar wist nooit echt door te breken. De Engelse club brengt zondag een eerbetoon met een applaus in de 25e minuut van de wedstrijd tegen Burnley. De spelers zullen ook met rouwbanden spelen.
21: FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
22: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek scoorden voor Inter. Gustavo Varela maakte de treffer voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Chep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden nog enkele lichte buien. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het in het noorden af en toe buien geven. Elders is het droog. Het wordt zo'n 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Verder landinwaarts weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt met in het noordoosten nog wat buien, maar vooral in het zuiden breekt de zon door. Morgenmiddag wordt het tussen de 18 en 22 graden met af en toe zon en in het noorden en oosten een enkele bui. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
26: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
27: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
28: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines.
2: Een van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump ervoor heeft gezorgd dat nu de hele wereld uit is op kernwapens. De Iraanse topadviseur Mohsen Rezai stelt dat Trump een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Trump zei aan het begin van de oorlog tegen Iran dat hij wilde voorkomen dat Teheran ooit een kernwapen in handen zou krijgen en liet nucleaire faciliteiten bombarderen. Volgens Rezai heeft die aanpak ervoor gezorgd dat meer landen nu kernwapens willen hebben, omdat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende bleken om Amerikaanse aanvallen te voorkomen.
7: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
8: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
9: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
10: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden
11: en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barak onzin praat.
12: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
17: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
18: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
19: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
29: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
30: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht
0: Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
20: FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
21: De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Chep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harman Preet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos.
22: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis van Monza met 4-1. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek maakten de doelpunten voor Internazionale. Gustavo Varela maakte gelijk voor de bezoekers. Het afstandsschot van Çalhanoğlu was van grote schoonheid. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase bij Genoa met 0-2, waarbij invaller Kevin De Bruyne na ruim een uur scoorde en Antonio Vergara de eindstand bepaalde. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2, na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden nog enkele lichte buien. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het in het noorden af en toe buien geven. Elders is het droog. Het wordt zo'n 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Verder landinwaarts weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt met in het noordoosten nog wat buien, maar vooral in het zuiden breekt de zon door. Morgenmiddag wordt het tussen de 18 en 22 graden met af en toe zon en in het noorden en oosten een enkele bui. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
31: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
5: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
6: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
7: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
8: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump ervoor heeft gezorgd dat nu de hele wereld uit is op kernwapens. De Iraanse topadviseur Mohsen Rezai stelt dat Trump een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Trump zei aan het begin van de oorlog tegen Iran dat hij wilde voorkomen dat Teheran ooit een kernwapen in handen zou krijgen en liet nucleaire faciliteiten bombarderen. Volgens Rezai heeft die aanpak ervoor gezorgd dat meer landen nu kernwapens willen hebben, omdat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het non-proliferatieverdrag niet voldoende bleken om Amerikaanse aanvallen te voorkomen.
12: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered.
0: Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
13: De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
14: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
15: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
16: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
28: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
29: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
30: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd,
1: kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
2: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven, gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
3: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
20: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws.
23: FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
24: De Nederlandse hockeyers hebben een goede uitgangspositie voor de halve finale van het WK in eigen land. Oranje versloeg India met 3-1 in het Wagener Stadion in Amstelveen. Duco Telgekamp, Chep Hoedemakers en Thijs van Dam scoorden na rust voor Nederland. Harmanpreet Singh maakte de aansluitingstreffer voor India. Nederland leidt de winnaarspool met 6 punten uit 4 wedstrijden. Engeland en Argentinië volgen met 3 punten. India is nog puntloos. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis van Monza met 4-1. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek maakten de doelpunten voor Internazionale. Gustavo Varela maakte gelijk voor de bezoekers. Het afstandsschot van Çalhanoğlu was van grote schoonheid. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos.
23: Napoli won in de slotfase bij Genoa met 0-2, waarbij invaller Kevin De Bruyne na ruim een uur scoorde en Antonio Vergara de eindstand bepaalde. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er in het noorden nog een enkele lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het in het noorden hier en daar nat, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust. Morgen begint bewolkt met in het noordoosten nog af en toe een bui. In de middag af en toe zon, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
10: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
11: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
25: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
26: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit.
0: De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: buitenlandsnieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie

0: van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olijs scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er in het noorden nog een enkele lichte bui. In het zuiden blijft het vrijwel droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het in het noorden hier en daar nat, elders droog. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust. Morgen begint bewolkt met in het noordoosten nog af en toe een bui. In de middag af en toe zon, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen, kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTL Z. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
1: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi, vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden nog een enkele bui, elders blijft het droog. Het wordt tussen de 7 en 15 graden. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden schijnt de zon vaker. Vanmiddag af en toe zon, maar in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Maandag vooral in het zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met zo'n 22 graden en een matige oostenwind.
7: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
7: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
8: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
9: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
10: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
11: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
15: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
16: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
17: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
18: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
21: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
22: Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza.
21: Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden nog een enkele bui, elders blijven droog. Het wordt tussen de 7 en 15 graden. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden schijnt de zon vaker. Vanmiddag af en toe zon, maar in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Maandag vooral in het zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met zo'n 22 graden en een matige oostenwind.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
25: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
0: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
8: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
9: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
26: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
27: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
28: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten.
10: Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
15: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
16: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
17: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
18: Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven 2 Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitie.

0: Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het noorden hier en daar nog een bui. De rest van het land blijft zo goed als droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Verder is er weinig wind. Morgenochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden schijnt ook af en toe de zon. De wind is overwegend matig en komt uit westelijke richting. In de middag is er af en toe zon, al kan er in het noorden en oosten een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig uit het noordwesten. 'S Avonds wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. De wind neemt af. Maandag is het droog met vooral in het zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. De temperatuur ligt rond de 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
7: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontmoet.

0: ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar aan inkomsten mislopen, meldt RTLZ. Dat schrijven twee Leidse hoogleraren belastingrecht, Jan van der Streek en Jan Vlegheert, in een artikel dat volgende week verschijnt in een vakblad voor fiscalisten. Door het voorstel dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting te sneuvelen. Het plan van Hoekstra is bedoeld om het veel makkelijker en goedkoper te maken om binnen de EU in andere landen te investeren, om zo meer innovatie en economische groei te stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vannacht in het noorden plaatselijk nog een bui, elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden af en toe zon. Vanmiddag wisselt de zon met wolken, in het noorden en oosten mogelijk nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Maandag veel zon in het zuiden, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
6: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden plaatselijk nog een bui, elders blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden af en toe zon. Vanmiddag wisselt de zon met wolken, in het noorden en oosten mogelijk nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Maandag veel zon in het zuiden, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd.
1: Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
9: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olijs scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er in het noorden nog wat buien, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe nog een bui. In het zuiden schijnt af en toe de zon. De wind komt uit westelijke richtingen en is overwegend matig. Morgenmiddag af en toe zon, met in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten, bij een matige noordwestenwind. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Maandag is het zonnig in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog bij ongeveer 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
11: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
12: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
13: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt.
15: Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
16: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning

0: Libladska Pešćara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5

0: 5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, Geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er in het noorden nog wat buien, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe nog een bui. In het zuiden schijnt af en toe de zon. De wind komt uit westelijke richtingen en is overwegend matig. Morgenmiddag af en toe zon, met in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten, bij een matige noordwestenwind. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Maandag is het zonnig in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog bij ongeveer 22 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
6: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.